0: aarde. En kijk, als gelovige, niet alleen als gelovige, als mens moet je ook begrijpen. Ze zeggen ook, bunanga ogride, toch? Mm-hmm. Bunanga ogride. Bunsani na boyeye echa. Mm-hmm. Ogrisani na ogriecha. Niet iedereen is even sterk, mm-hmm. toch? Maar je moet weten dat iedereen goed in zich heeft. Mm-hmm. En dat goede moet je koesteren.
1: Ja.
0: Toch?
1: En het goede moet overwinnen.
0: Het goede moet overwinnen. Mm-hmm. Want als jij vast blijft houden aan het kwade, dan laat je het kwade leven.
1: Mm, yes.
0: En winnen. Toch? Mm-hmm. Terwijl die goede dingen, die dingen zijn sterker en die moet je meenemen. Mm-hmm. En zo moet je die persoon gedenken. Mm-hmm. Toch?
1: Mm-hmm.
0: Het kwade stopt zodra de persoon het niet meer is, stopt het daar.
1: Yes.
0: Het kwade kan niets meer doen.
1: Klopt.
0: Toch?
1: En wij moeten het niet voortzetten door
0: niet voortzetten.
1: Die gedachten te koesteren,
0: ja.
1: Of zo.
0: Toch? Laten we die goede dingen, die goede herinneringen laten leven.
1: Mm-hmm.
0: Toch? En ons beïnvloeden.
1: Mm-hmm.
0: Want God gebruikt ieder.
1: Yes.
0: Ja, toch?
1: Mm-hmm.
0: God gebruikt iemand die in ons ogen slecht leek of we als slecht betitelen.
1: Mm-hmm.
0: Maar die persoon kan God ook gebruiken om ons op het mm-hmm. goede pad te brengen.
1: Mm-hmm.
0: God gebruikt van alles.
1: Yes, helemaal waar.
0: Ieder, ja.
1: Ga ik je een vraag stellen. We zijn niet geboren of gemaakt om steen te worden.
0: Ja.
1: Dus een keer gaan we weg.
0: Ja.
1: Maar wat wil u achterlaten bij die kinderen van u?
0: Bij die kinderen?
1: Mm-hmm.
0: Zo, dit is altijd mijn gebed, hoor.
1: Mm-hmm.
0: Dat ze de Heer mogen leren kennen voor wie Hij is. Toch?
1: Mm-hmm.
0: Dat ze mogen gaan begrijpen waartoe ze op deze aarde zijn gekomen.
1: Amen.
0: Toch?
1: Mm-hmm.
0: Dat het niet toevallig is. En ik zeg het vaak ook aan ze. Wat is het beste?
1: Mm-hmm.
0: Is het niet het beste om na te streven of te willen weten waartoe je gezonde bent?
1: Mm-hmm.
0: Want je was er niet bij om te bepalen dat je moest komen, toch?
1: Mm-hmm.
0: Dus het beste is dat je het overdraagt aan degene die heeft bepaald dat je er moest zijn.
1: Yes.
0: Om hem te vragen om je te leiden op die weg die hij heeft uitgestippeld voor je.
1: Mm-hmm.
0: Ja, toch? Is het beste.
1: Mm-hmm.
0: Want als je eigen dingen gaat doen, heb je grote kans dat je ontspoord raakt en dingen echt verkeerd gaan.
1: Zeker.
0: Terwijl als je bij hem komt,
1: mm-hmm.
0: die het heeft uitgestippeld, die met een doel
1: mm-hmm.
0: je hier heeft gezonden, toch?
1: Mm-hmm.
0: Dan ben je op de beste weg. Dan kan het niet verkeerd gaan. Je gaat misschien willen, maar als je weer in gedachten krijgt mm-hmm. van hé, ik leef eigenlijk niet mijn eigen leven, want ik had het niet kunnen bepalen dat
1: yes.
0: ik bij zo'n ouder zou hebben, mm-hmm. in zo'n situatie geboren moest worden. God weet waarom.
1: Ja.
0: Al die dingen zijn niet.
1: Maar dat soort dingen kiezen we niet, we krijgen het.
0: We krijgen het,
1: we
0: ja.
1: krijgen het.
0: Dus het beste is om te gaan bij de persoon die het alles heeft bepaald.
1: Yes.
0: Ja. Dat heb ik allang ontdekt. En dat probeer ik mijn kinderen ook bij te brengen. Dat ze ook zo ernaar gaan kijken.
1: Mm-hmm.
0: Toch? Want ze zien het ook. Ze doen dingen. Want kijk, ze zeggen, de mens weet toch? Maar God beschikt.
1: Ja.
0: Je maakt je eigen plan. En dan ga je het uitvoeren, je probeert het uitvoeren, maar dan zie je van hé, dingen gaan niet zoals je wil.
1: Mm-hmm.
0: Omdat het jouw plan is.
1: Yes.
0: Probeer te achterhalen wat Gods plan is. Hij die heeft gestuurd hier in
1: Amen.
0: Dit leven.
1: Het is heel mooi.
0: Ja.
1: Dus het is niet eens van dat is ja, alle schatten van de wereld toewens, maar die relatie hebben met God.
0: Ja, dat is het eerste.
1: En dat ze weten,
0: ja.
1: wat is je identiteit?
0: Ik zeg ze oké. Okay. God is een liefdevolle God, toch?
1: Mm-hmm.
0: En zijn woord is waarheid.
1: Mm-hmm.
0: Toch? Als hij zegt, zoek eerst mijn koninkrijk.
1: Mm-hmm.
0: En al het andere zal je geschonken worden. God wil dat we het goed hebben.
1: Amen.
0: Dat we genieten van het leven.
1: Yes.
0: Maar we moeten hem niet aan de kant zetten. We gaan onze eigen weg gaan. En je weet wie daar op de loer is.
1: Mm-hmm. De vijand.
0: Toch? De vijand is daar op de loer.
1: Mm-hmm.
0: Vooral als hij ziet van hé, je doet dingen op eigen houtje. Dan gaat hij je lokken. Kom, ja, kom.
1: Mm-hmm.
0: Ik heb een mooi ding voor je.
1: Om je te vernietigen.
0: Toch, om je te vernietigen, ja.
1: Mm-hmm.
0: Want daartoe is hij gezonden.
1: Mm-hmm.
0: Toch, gekomen.
1: Mm-hmm.
0: Toch? Maar God heeft mooie plannen met je.
1: Yes.
0: Dus streef ernaar om God zijn wil te vinden in je leven.
1: Mm-hmm.
0: Te weten wat God van je vraagt. En ik zeg altijd, Als je niet weet, vraag God gewoon, Heere, leid me. Mm-hmm. Ik ga je leiden. Mm-hmm. Vraag hem gewoon, ik heb het ook gedaan. Soms weet je gewoon niet welke richting je op moet, wat je moet doen. Heere, help.
1: Yes.
0: Dat alleen,
1: is het enige wat je moet zeggen, Heere, ja, help.
0: En hij helpt echt.
1: Yes.
0: Je merkt het gewoon. Trouwens, je moet ook kijken, je moet ook opletten. Dan ga je merken van, hé, hij helpt echt.
1: Amen.
0: Mm-hmm.
1: Amen. Dus
0: ja.
1: Als ik naar u luister, lijkt het mij een bijzonderheid om een moeder te zijn.
0: Ja.
1: Het is natuurlijk Abe Sani,
0: ja,
1: maar Abe mooi toe. En het is heel mooi om dat te horen.
0: Ja.
1: En het is nog mooier weer als je weet van, hey, ik ben een moeder en ik heb God naast mij.
0: God naast
1: en die me leidt om deze kinderen te alleen mee. Goed, jij denkt om morgen heen.
0: Ja, zeker.
1: Yes.
0: Het geeft je die power.
1: Mm-hmm.
0: Het geeft je alles wat je nodig hebt.
1: Mm-hmm.
0: Als je het gevoel krijgt van, ik kan het niet meer aan. Dan weet je, er is een bron.
1: Yes.
0: Soms vergeten we hoor.
1: Mm-hmm.
0: Dat we bij hem kunnen gaan met alles.
1: Met alles.
0: Met echt alles. Er is niets waarmee je niet bij de Heer kan gaan.
1: Mm-hmm.
0: En soms denken we, hier kan ik niet bij God komen. Oh, baby, moet je dan gaan?
1: Nee, bij hem.
0: Hij heeft het leven georgd. Gestreerd, om het zo te zeggen.
1: Klopt.
0: Dus alle details, alle facetten, alles wat we in het leven tegenkomen,
1: mm-hmm.
0: met al die dingen kunnen we bij hem.
1: Mm-hmm. Yes. Dus ik denk dat deze boodschap we gaan eindigen. Ik kan urenlang met u praten, maar oneindig.
0: Ja.
1: Maar deze laatste vraag, ik denk dat het eigenlijk voor niet alleen die moeders is, maar ook voor anderen die luisteren, die Jezus nog niet kennen. Want u zegt het zo makkelijk, of het klinkt zo makkelijk van, zeg gewoon, Heere, help mij.
0: Ja.
1: Maar stel, er luistert nu iemand naar u. En ze gaan ervan uit, ik ken die Jezus niet van hen. Wat zou u ze adviseren?
0: Zo. Het is een gesprek die ik vaker heb gehad met mijn eigen kinderen.
1: Mm-hmm.
0: Ik zeg, probeer Jezus.
1: Mm-hmm.
0: Probeer Jezus. Je gaat niet teleurgesteld raken.
1: Mm-hmm.
0: Probeer. Ik zeg altijd, waarom kunnen mensen van alles proberen?
1: Behalve Jezus.
0: Behalve Jezus.
1: Mm.
0: Probeer Jezus.
1: Mm-hmm.
0: Probeer hem.
1: En je zal niet beschadigen.
0: Je hebt van hem gehoord. Mm-hmm. Probeer hem.
1: Mm-hmm. Oké. Okay.
0: Ja, dat zeg ik.
1: Oké.
0: Okay. God trekt mensen,
1: mm-hmm.
0: situaties, komen op je pad. En eigenlijk ben je vaak geneigd om wat je weet toe te passen.
1: Mm-hmm.
0: Wat je in je kinderjaren hebt gezien. Toch? Wat gebruikt is. Toch? De stappen die jouw ouders of anderen naar wie je opkeek hebben genomen, dan ga je dat proberen.
1: Mm-hmm.
0: Toch? Maar vaak zie je ook dat het op een of andere manier niet echt die voldoening geeft.
1: Mm-hmm.
0: Toch? En dan denk je van, wat moet ik verder doen? Ja. Dan zeg ik, probeer Jezus.
1: Mm-hmm.
0: Je zal niet teleurgesteld raken.
1: Amen.
0: Ik heb het ook een keer gedaan om mm-hmm. Jezus te proberen. En ik kan niet teruggaan.
1: Wow.
0: Er is niets dat me terug kan brengen. Niets.
1: Niets.
0: Nee.
1: Niets.
0: Want ik heb het zelf ervaren. Niemand hoeft me wijs te maken.
1: Mm-hmm.
0: Ik weet dat ik goed ben. Ja.
1: Yes.
0: En hij toont zichzelf. Dat is het mooie. God is zo liefdevol dat wanneer je bij hem komt, op jouw niveau, laat hij je weten
1: mm-hmm.
0: dat hij daar is, dat hij voor je, daar voor jou is.
1: Yes, klopt.
0: Hij communiceert met je op jouw niveau.
1: Ja.
0: Je weet gewoon.
1: Dit kan alleen God zijn.
0: Ja, je weet gewoon.
1: Dit kan alleen God zijn.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, dus probeer Jezus. Mm-hmm. Dat alleen kan ik mm-hmm. zeggen.
1: Het is een hele mooie tip op Moederdag. Probeer Jezus. En is het niet alleen voor die moeders, maar eigenlijk voor ieder die luistert, jong en oud. Probeer Jezus. En het is nog mooier als een dag als moederdag. Om op deze dag te kiezen voor Koning Jezus.
0: Ja, zeker weten.
1: Zo, zuster Gladys, we hebben een bijzonder mooi gesprek gehad. Al moet ik het zelf zeggen, mag ik u bedanken.
0: Bedankt.
1: Dat u bent gekomen naar de studio en dat u eigenlijk i opi ati.
0: Ja.
1: En u heeft eigenlijk, zoals u ook zegt, u houdt van eerlijkheid, u houdt van openheid. En dat heb ik ook ervaren bij dit gesprek. Onderwerpen die misschien toch wel een beetje gevoelig zijn.
0: Ja.
1: Je hebt er gewoon over gesproken. En ik geloof zelf dat zeker tenminste één persoon zal zijn geraakt door die getuigenis.
0: Hoop het.
1: Nogmaals bedankt.
0: Ook bedankt om het te hebben hier.
1: Yes.
0: Ja, ik heb het zeer gewaardeerd.
1: Dankjewel, dankjewel. Luisteraars, we hebben zuster Gladys de Bies gehad in de studio. in verband met Moederdag. Het is een bijzondere dag vandaag. Heeft u misschien een korte boodschap naar de moeders toe?
0: Dat zou ik zeggen, behalve...
1: Een fijne dag te wensen?
0: Ja, een fijne dag te wensen en... Als moeder ben je speciaal.
1: Yes, klopt.
0: Je bent speciaal. Het is een voorrecht om moeder te zijn.
1: Klopt.
0: Dat wil zeggen, God heeft je waarde gevonden...
1: Mm-hmm.
0: om een paar zielen, al is het maar één...
1: Mm-hmm.
0: om toevertrouwen.
1: Zuiver.
0: Toch? Betrekken bij.
1: Yes.
0: Bij het ontwikkelen, zorgen, alles... het met die ziel te maken heeft.
1: Amen, amen.
0: Ja, het is een voorrecht.
1: Yes.
0: Dus moeders, u bent speciaal.
1: Yes, yes. Van deze kant uit ook wil ik ook mijn speciale moeder... eigenlijk een fijne nacht toe wensen. Ik heb niet alleen haar als moeder, ik heb ook een geestelijke moeder. En ik heb een bonusmam, dat is Olivia Sylvester. Ik wil jullie bedanken voor jullie liefde. Dat ze ook bijzondere vrouwen zijn in mijn leven. En namens... het team van een Revival Now willen we u een goede dag toewensen. En mag God jullie rijkelijk zegenen. Net als wat zuster de Bies zei. Het is een gunst, het is een genade. Dat u zielen onder u hebt die u groot mag brengen. En we bedanken u voor die bijzonderheid, als ik het zo mag zeggen.
0: Dank u wel. To God be the glory.
1: Amen, amen, amen. We gaan moeten stoppen, mensen. Het was een fijn gesprek. Het was fijn om weer in de studio te mogen zijn voor u op deze bijzondere dag. Geniet u van uw moeder. Laat ze echt een extra gevoel hebben van ze is heel bijzonder. En als u geen moeder meer heeft... gedenkt u haar ook gewoon van, ik heb een hele goede moeder gehad. En ze heeft heel veel in mij gestopt. Omdat ze zoveel, door zoveel gaan om ons te brengen op een bepaald level. En voor altijd zullen we hen natuurlijk dankbaar zijn.
0: Zeker.
1: Ja, dit was het voor deze keer. We groeten. Mijn naam is Rasita Groeneveld van de gemeente Bethel Opperroem. Blijft u afgestemd voor het laatste onderdeel, want dan gaan de Pasen dus bidden. Voor degene die gebed behoeven. Als u gebed nodig heeft. Noakagwe, maar laat voor u bidden. God is goed. En God gaat natuurlijk ook een groot wonder doen in uw leven. Ik groet. Dag.

Een geweldig interview is dat geworden met zuster Gladys de Bees. We willen van deze kant uit zuster Gladys bedanken voor het komen naar de studio en het afgeven van dit interview. Mogen de Heere u zegenen, ja? En mogen de Heere u krachtig blijven bijstaan. We danken u nogmaals voor zo'n krachtig interview. U heeft daarna kunnen luisteren naar het rustige nummer Adonai van Nathaniel Bessie. En het is nu tijd voor gebed. It is time for prayer. We willen bidden. We willen ook in het bijzonder bidden voor en met alle moeders. Dus bel snel uw moeder op. Stuur uw moeder een app. Ja, ook al woont ze in het buitenland, zit ze misschien in Nederland. App er snel, bel er. Zeg er, we gaan voor haar bidden. Ja, ik wil ook ons nummer alvast doorgeven. Als u een getuigenis heeft, de Heer heeft iets voor u gedaan naar aanleiding van dit programma, stuur ons dan een appbericht naar het nummer +597 en dan 82 47 87 1. Ik herhaal het. +597 82 47 87 1. Laten wij bidden. Heer, we danken u op dit moment dat we in gebed kunnen gaan en ook een speciaal gebed kunnen bidden voor alle moeders, heren, die luisteren op dit moment. Heer, we danken u voor alle onze moeders.

moeders. We danken u, heren, voor de offers die ze hebben gebracht gedurende hun leven, heren, mijn God, om hun kinderen een goede opvoeding en een goed leven te geven, heren. Heren, mijn God, daarom bidden we een specifieke zegen, een speciaal zegen op alle moeders in de wonderbaarlijke naam van koning Yeshua. We bidden voor alle moeders, we bidden ook voor alle alleenstaande moeders, heren, mijn God, moeders met grote uitdagingen. Masra, dat je jibding en dat je giding krakti na indaning voor Yeshua, da wiki bakagado, maka palikadia, rika tusokodia, maka palakaturia, rika tanama sokadia, rebesuka tusokodai, balikatariaka tusokodia, rababasikadia. Ik zie in mijn geest de naam Anita, een moeder wiens naam met Anita begint. Er is een hevige strijd in uw gezin. Met het heeft te maken met een kind van u of uw kinderen. Ja, want streden naar een ding voor u. De Heer zegt: Hij breekt krachtig door voor u en uw gezin in dit uur. Hij breekt door voor u en uw gezin in dit uur in de wonderbaarlijke naam van koning Yeshua. U, Heere, heeft uw tranen gezien. Hij heeft de situatie gezien. Hij heeft uw gebeden gehoord en hij gaat uw gebed verhoren. En Akinki Okong, u gaat een 48 uur miracle meemaken voor wat betreft strijd wat u met uw kind doorheen gaat. Rabasikadia. Ralabosokodia. Er is iemand vanuit België wiens naam een moeder met de M begint. En uw probleem is geld. Uw problema na financiën, na money. En de Heer breekt door. Hij heeft uw gebed gehoord. Hij heeft uw gebed gehoord. Zelfs uw voorganger of een voorganger heeft recentelijk nog voor u gebeden. En Gado Piki Abegi. U gaat een doorbraak zien. Ook binnen 48 uur, een 48 uur miracle. Ik weet niet wat er is met 48 uur, maar het is 2 dagen. Maar er is doorbraak voor de moeders. 48 hours breakthrough. 48 hours breakthrough. Dat wil dus zeggen op dit tijdstip, voor dit tijdstip, dinsdag aanstaande, gaat u doorbraken zien in uw leven. Zo release ik deze zalving in het bijzonder over alle moeders die luisteren op dit moment. In Yeshua's naam. De Heer zegt mij ook om te bidden voor alle getrouwde vrouwen die niet zwanger kunnen raken. In de naam van Jezus. Makipalikataya. Rabasukadia. Makapalikadaya. Gado Masra. Je los as dobrak en as salvo abraden sisadisi. In de naam van Jezus, Gado. Masra. Mek dem man den na bere na in de naam van Jezus. Gado so je giding wa miracle, zodat Trajari de ook toe kan 4 moederdag. Zeker 3 getrouwde vrouwspersonen die nu luisteren. Sa be abstreven kisi ching. Trajari, yo hoor yo ching na in yo anu en yo 4 moederdag. Heren, wij danken u voor wat u heeft gedaan in de wonderbaarlijke naam van uw zoon, Yeshua, de opgestane Heer. Amen en amen. Wij gaan luisteren naar het nummer Breathe on Me van John P. Key and New Life.

Yes, we've kunnen genieten van het nummer Breathe On Me from the Prince of Gospel, John P. Key, en zijn groep New Life. Het is tijd voor de bekendmakingen. Vandaag hebben wij dus een speciale moederdagdienst in gemeente Bethel Opperoem. We starten zo meteen om 9:00 in de ochtend. En joint u ons, als u nu nog uit huis gaat, dan kunt u de dienst nog voor het overgrote deel nog meemaken. Ja, volgende week woensdag hebben wij om 7:00 in de gemeente onze Academy Wednesday, waar we studie gaan behandelen. Ja, komt u om onderricht te worden in Gods woord, which is very important. Daarnaast, lieve mensen, hebben wij volgende week zaterdag om 6:00 de dienst voor de jongeren, voor de jeugd. En we noemen dat onze Prophetic Youth Army dienst. We nodigen alle jonge mensen uit en ieder die zich jong voelt in de geest om deze experience mee te maken voor uzelf. En volgende week zondag om 9:00 in de ochtend zijn wij er weer in de gemeente met onze opwekkingssamenkomst. We nodigen u uit. Kom en join us. Het is zo geweldig om de Heere te dienen. Ja, het is het beste wat mij persoonlijk is overkomen. En meestal wil ik geen enkele dienst missen. So I'm inviting you to join us. Ik sluit af door alle moeders nog, in het bijzonder alle moeders, te groeten vandaag. Een hele gezegende moederdag. Jesus loves you. I love you. And we love you very much. God bless you. Oh.

Stop my love. Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag maandag.

got this rainbow.

you one thing, baby. Stop this rainbow in my

Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag maandag.

0: Halleluja, God zegen volk van God. Mijn naam is broeder Felion Sanfisi en het is mij een voorrecht om u deze nieuwe dag te mogen bemoedigen vanuit het woord van God. Amen. Ik wil vanuit deze plaats eer geven aan alle geestelijke leiders die afgestemd zijn. Ik geef eer aan mijn geestelijke vader, pastor, profeet Patrick Botsen. Amen. En u die afgestemd bent, ik heet u van harte welkom. Amen. Zoals jullie al weten, hebben we gisteren Moederdag gehad. Amen. En in verband hiermee wil ik een boodschap prediken, een boodschap delen met jullie aangaande moeders. Amen. Het vraagt niet veel, zeg maar, om te kunnen zien wat eigenlijk de rol en het belang van een moeder is in een gezin. Men, de rol van een moeder en het belang van een moeder in een gezin, het is van onschatbare waarde, weet u. En de rol die een moeder inneemt, geen enkel ander kan vervulling daaraan geven dan de moeder zelf. Amen. En de rol van de moeder is heel erg belangrijk in het gezin. Toch, we kunnen haar zien als, zeg maar, de motor van de auto. Toch, ze brengt energie in beweging. Ze brengt leven in het gezin. Toch, zie het, zeg maar, als stel in de illustratie van een tuin. Toch, met planten. Is de vader de tuinman die het zaad zaait. Maar de moeder is het water, zeg maar, die leven geeft aan het zaad. Die ervoor zorgt dat het zaad in leven gehouden wordt. Amen. En ze draagt niet alleen bij aan het levend houden of het levend houden van het zaad. Maar ze draagt ook bij, ze zorgt ervoor dat zo'n zaad, welke een kind is, dat kind door zijn groeifase heel succesvol doorheen gaat. Amen. En je moet haar rol ook kunnen zien als zwarte aarde. Ze geeft voeding, water, zuurstof en ze geeft houvast aan zo'n kind. Moeders zijn speciale en bijzondere mensen. Amen. En met eigenschappen die je moeder heeft, zoals oneindige liefde, oneindig geduld, oprechte passie. Daarmee geeft ze dus emotionele steun en verbondenheid aan een kind. En we gaan samen kijken naar enkele belangrijke of bijzondere vrouwen vanuit de Bijbel. Amen. Ik wil het hebben over Sarah. Amen. Zij is de vrouw van Abraham geweest. Ze is een moeder die wachtte. Amen. Ze wachtte op de belofte van de Heer. Ze heeft op oude leeftijd Isaac gehad. Maar het is haar niet makkelijk geweest. Het is een vrouw van kracht. Een vrouw van geloof. Een vrouw die door haar geloof in de Heer de belofte heeft kunnen bemachtigen. Vanuit God dat Abraham een kind zou krijgen. Hoe langer het ook duurde, ze bleef maar niet opgeven, ze bleef geloven. Amen. Voordat Abraham en Sarah uit Ur vertrokken waren, was het dus duidelijk dat Sarah, de vrouw van Abraham, dat ze onvruchtbaar was. En later beloofde God dit koppel dat ze dus dat ze een groot nageslacht zouden krijgen. Maar jaar in jaar uit eigenlijk, jaar in jaar uit, geen kind. Ze ziet wel andere vrouwen kinderen krijgen. Andere vrouwen die gezegend werden. Maar zij kreeg maar geen kinderen. Maar ondanks al die situaties, ondanks al die moeilijkheden, bleef ze maar wachten en hopen op de Heer. Wetende dat wat de Heer beloofd heeft, dat het in vervulling zal gaan. Amen. En u moet begrijpen dat het feit dat ze geen kinderen kon krijgen, het was een patroon eigenlijk wat zich voordeed. Dat kwam door oeroude altaren die voorheen, zeg maar, heersten over de familie. De afgoden die ze dienden. Maar ze hield vast aan die enige God die in staat is om dit lot, die in staat was om het lot, zeg maar, te veranderen over haar leven. En dus hiermee wil ik u zeggen, het maakt niet uit wie dan ook of wat dan ook tegen u is opgestaan, dat u geen kind kan krijgen als u kinderen wens heeft. Ik wil u bemoedigen vanuit het woord van de Heer. Precies zoals Sarah geloof heeft gehad in de Heer. Heb geloof dat de Heer u een kind zal geven. Amen. Heb geloof dat op de juiste tijd, op het juiste moment, het kind zal komen. U kunt het verhaal van Sarah in het boek van Genesis lezen. Amen. En het is een geweldig verhaal. Het is een geweldige gebeurtenis voor vrouwen die door moeilijkheden gaan. En tegelijkertijd wachten op de belofte van God om een kind te krijgen. Amen. De tweede moeder waar ik samen met u naar wil gaan kijken is de moeder van Mozes. De moeder van Mozes, die is ook een van de bijzondere vrouwen in de Bijbel. Amen. In Egypte was er een nieuwe koning aan de macht gekomen, die het verplicht had dat dat zeg maar deze koning die aan de macht was, hij verplichtte zich niet. En voelde om de bijzondere positie van de Israëlieten in Egypte te respecteren. Hij voelde zich niet verplicht om dat te doen. Amen. En Jozef, die was koning voor deze periode, was die koning jaren geleden. Maar die nieuwe koning die generaties daarna kwam, die respecteerde de Israëlieten niet, om het maar zo te zeggen. Maar deze bijzondere moeder van Mozes, terwijl er een gebod gegeven was dat alle baby's onder 1 jaar, dat ze allemaal vermoord moesten worden, deze bijzondere moeder heeft het zodanig kunnen regelen dat Mozes niet kwam te sterven, maar dat hij belandde in het paleis van de koning. Amen. Ze zorgde ervoor dat het leven van haar kind niet ontnomen werd. Ga maar na wat er allemaal zou gebeuren als Mozes niet meer in leven was. Zou God iemand anders moeten gebruiken? Zou God misschien langer moeten wachten? Maar omdat dit kind, een bijzonder kind is geweest, en vanwege de gevoeligheid ook van deze speciale moeder, heeft ze het in kunnen zien en haar kind de weg wijs gemaakt en een manier kunnen vinden om via de zus van dit kind een weg te banen, dat hij niet vermoord zou worden. En uiteindelijk was het Mozes die dit geweldig plan van het verlossen van Israël, volk van Israël, tot leven gebracht heeft. Volk van God, het is super belangrijk om te weten ook. De Bijbel zegt het: eer uw vader en uw moeder. Het is deel van de 10 geboden. God vond het belangrijk om dit tot 1 van de 10 geboden te maken. Van dat we onze ouders moeten respecteren, inclusief de moeder. Amen. De moeder heeft een belangrijke rol in ons leven. En dit is ook het enige gebod die komt met een belofte. Alle andere waren zaken waar wij ons voor, er werd veroordeling, er komt veroordeling daarmee. Maar met de belofte, met het gebod van het eren van onze moeder en onze vader, daar komt er een belofte mee. Dus respecteer de moeders, waardeer de moeders. Zij zijn het hart van het gezin. Amen. Ze brengen structuur, ze organiseren het dagelijks leven. En zonder de moeders zo niet alleen het gezin, maar de hele schepping als het ware zo incompleet zijn. Amen. Zonder de moeder zouden we de presidenten en de geweldige mannen en vrouwen die we hebben meegemaakt op aarde, we zouden ze niet kunnen hebben. Zonder de moeder zou koning Jezus geen redding voor ons kunnen brengen. Dus moeders hebben een belangrijke rol te spelen in het gezinsleven, maar ook in de samenleving. Zij zijn degene die balans helpen brengen. Zij zijn degene die balans helpen brengen tussen het emotionele, het mentale en het strategische, zeg maar, in een kind. Ze helpen een kind om gestructureerd te zijn. Amen. Dus laten wij alle moeders eren. Als uw moeder nog leeft, eer haar. Amen. Als ze er nog niet meer is en u heeft een moederfiguur in uw leven, eer haar, toon haar respect. En dan zal de Heer u belonen ook voor het feit dat u dat doet. Amen. God bless you en tot de volgende keer.
1: U luistert nog naar Lim FM op 91.7.

De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.

De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.

0: Hola, Bambo, klaar mee kom.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij Inprozer bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. Inprozer, Safety Through Innovation.

0: de nodige vitamine voor het werk in de muziek. Heel speciaal voor jou. Op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen.
1: The notification on LIM.
2: Moed en vertrouwen zijn nodig om over de angst dat het misgaat heen te stappen.
3: Choi Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moen. Straat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indraganiweg 466. Choice, still unbeatable.
4: The number one tune this week.
5: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on LIM, unbeatable.
6: Number one.
7: Number one.

De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.

De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.

Choice Supermarkt. Al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice!

0: The notification on limb.
1: Moed en vertrouwen zijn nodig om over de angst dat het misgaat heen te stappen.
2: Choice Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragandiweg 466. Choice, still unbeatable.
3: Dit is de weekend van de Amsterdam.

0: one tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb on Peterborough. Number one.
2: Number one.

0: Slim FM, omdat het anders kan.
1: Yeah. I tell. See. Hey.

is Lim FM 91.7. Met nieuws, actualiteiten en muziek. Lim FM, de andere radio.

0: streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon.

0: streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar je ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith

0: streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: 91.7
3: The Notification on Lim.
2: Moed en vertrouwen zijn nodig om over de angst dat het misgaat heen te stappen.
4: Lim Radio 91.7 FM. Let's improve media.

0: Van Optiek, Kankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Rattan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Rattan Optiek, Kankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5:30 's middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Rattan, de juiste kwaliteit voor het oog. Rattan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Rattan zijn gratis. Rattan.
1: Ben jij van plan om seksueel actief bezig te zijn? Of ben je al seksueel actief? Geen stress, geen drama. Laat je testen op de extra testlocaties, ook bij jou in de buurt. Ken je status.

0: bijna elke regenbui loopt dat gebied onder water.
1: Wat ik heb uitgelegd, die pomp is er. Als die pomp begint te draaien, hij zuigt. En bij de kortste keer is daar bij die pomp het water weggezogen. Maar dan moet het nog stromen van achter naar voren. Dat gaat heel langzaam. En het stroomt niet gemakkelijk. Ten eerste omdat men toestemming heeft gegeven om een deel van de Sommersdijkse Kreek te rioleren, wat nooit mag. Dus al die dingen moeten weggehaald worden op kosten van de overige overheid. Bepaalde mensen toestemming gegeven. Zo erg is het in dit land. Je geeft ze toestemming en dan zie je, als je gaat kijken, dan zie je allerlei vuil. Want ze hebben een rooster geplaatst voor die dingen. Zie je allerlei cups en dingen daar zo. Alles gaat de overheid weer open moeten graven. En je gaat die kanalen moeten betoneren. Of wat dan ook. Of rioleren met grote riolen. Maar ik denk dat je gaat moeten betoneren zodat je met hoge snelheden door die kanalen kunnen stromen. En dat geldt bij allemaal Boomskriek. Noem maar Boomskriek. Heeft ook een grote pomp daar toch. Althans, maar het water stroomt in naartoe. Het is omdat het bijna altijd is het, begroeid. En dan nog, ook al is het niet begroeid, het duurt het langer voordat het water bij die pomp is gekomen, omdat je niet te hard kan zuigen bij die pomp, anders krijg je ontgronding. Dat is het probleem.
0: Ja.
1: Dus het is niet opbeurend, maar ja, de realiteit is zo.
0: Lothar Boksteen, ex-minister op het ministerie van Openbare Werken en Hydroloog. Hij heeft ook zijn licht laten schijnen op het ontwateringsprobleem. We vervolgen deze nieuwsuitzending. Het Hantavirus heeft nu reeds 3 levens geëist. Het virus dook een paar weken geleden op een cruiseschip vanuit Argentinië. Daar raakte een aantal mensen aan boord besmet. Inmiddels is er zelf in Nederland ook een besmetting waargenomen. We spraken daarom de directeur op het ministerie van Volksgezondheid, Rakesh Gaidar Sukul, en wij vroegen hem welke maatregelen het ministerie nu reeds neemt ter voorkoming op een uitbraak.
2: Dus wat wij nu beginnen te doen is dat wij met het BOG alvast natrekken hoe wij bij de luchthaven Port Health kunnen aansterken om ervoor te zorgen dat het virus buiten blijft. We moeten communiceren met de instellingen die rapporteren. We moeten communiceren met de eerste lijn instellingen, de artsen, de behandelaren en ook de personeelsleden. Tegelijkertijd kijken we ook naar de communicatiemethode, de communicatie met de samenleving. Die moeten we opschalen zodat wij ervoor zorgen dat ze de preventieve maatregelen in acht nemen. Dat is eigenlijk vooral de manier hoe dit virus zich verspreidt. Want de buizen en ratten die geïnfecteerd zijn, die kunnen het verspreiden. Dus we moeten ervoor zorgen dat we helemaal in contact komen met deze gedierten. Hygiëne binnenshuis heel goed op nahouden, maar ook buiten. Zodat er geen vestigingen zijn van muizen en ratten. We hebben ook gezien dat er bij dit variant een mogelijkheid bestaat wanneer men intensief contact heeft met geïnfecteerden, dat er verspreiding is. Dus moet ervoor gezorgd worden dat er geen intensief contact is met geïnfecteerden. Maar tegelijkertijd moet je weten, er kan altijd een sprake zijn van waarbij je mensen met klachten, waarbij je niet weet dat er mensen met klachten zijn. Dus je moet altijd bedacht zijn van, hey, zorg ervoor dat je geen intensief contact hebt met mensen.
0: Aldus de directeur Rakesh Gaidar Sukul, de directeur van het ministerie van Volksgezondheid. Hij heeft gesproken over het Hantavirus en welke voorbereidingen er nu reeds worden getroffen door het BOG. We zijn dan met dit item aan het einde gekomen van deze nieuwsuitzending.

op maandag 11 mei. Ik bedank u voor het luisteren. Blijft u afgestemd. Hebt u een fijne dag verder.

Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.

0: En dit is de lijst van wat we allemaal vandaag eten bij Eethuis Esseline. Sweet Osso Nasi, Sweet Osso Bami, witte rijst of bulgur rijst met kip en groente, Hereri met zoute vis en ei, Bitaviri Moxalisi met gerookte kipperdoor, okersoep met kip, gebakken vis met oma's speciale saus en masala kip en ei, als ook aardappel. Als groente, kousenband, bitawiri en boulanger wil je opnieuw verliefd raken. Eethuis Esseline, anjauso. Nanga ekte, sweetessie, fufossie. Bonistraat 106, tegenover Indramayu. Voor telefonische bestellingen 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen 748-7679. Esseline, eet smakelijk.
1: Dit is Lim FM 91.7.
2: The number one tune this week.
3: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough.
4: Number one.
5: Number one.

0: Space, afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Limb, on Peterborough. Number 1.
1: Number 1.

zie ik je weer. Als je naar me kijkt, vallen er bloemen uit de hemel. Je glimlacht mijn leven tot een kasekofest. Ik zou in Tori Osso een afspraak met je willen maken.

in energy en met jouw dineren in Torarica met kaarslicht. Ik zou zoveel met je willen doen, zodat de wereld weten zou mijn liefde voor jou.

Maar elke keer zie ik je weer. Gekrulde tongen hebben onze liefde verboden. De roddel is een metgezel geworden. Maar tussen ons woont ze niet. Want wij hebben geen ruimte. Want wij maken geen tijd.

0: omdat het bijna altijd is het, hoe heet het, begroeid. En dan nog, ook al is het niet begroeid, duurt het langer voordat het water bij die pomp is gekomen, omdat je niet te hard kan zuigen bij die pomp, anders krijg je ontgronding. Dat is het probleem.
1: Ja.
0: Dus het is niet opbeurend, maar ja, de realiteit is zo.
1: Ja.
2: Lothar Boksteen, ex-minister op het ministerie van Openbare Werken en Hydroloog. Hij heeft ook zijn licht laten schijnen op het ontwateringsprobleem. We vervolgen deze nieuwsuitzending. Het Hantavirus heeft nu reeds 3 levens geëist. Het virus dook een paar weken geleden op een cruiseschip vanuit Argentinië. Daar raakte een aantal mensen aan boord besmet. Inmiddels is er zelf in Nederland ook een besmetting waargenomen. We spraken daarom de directeur op het ministerie van Volksgezondheid, Rakesh Gaidar Sukul, en wij vroegen hem welke maatregelen het ministerie nu reeds neemt ter voorkoming op een uitbraak.
3: Dus wat wij nu beginnen te doen is dat wij met het BOG alvast natrekken hoe wij bij de luchthaven Port Health kunnen aansterken om ervoor te zorgen dat het virus buiten blijft. We moeten communiceren met de instellingen die rapporteren. We moeten communiceren met de eerste lijn instellingen, de artsen, de behandelaren en ook de personeelsleden. Tegelijkertijd kijken we ook naar de communicatiemethode, de communicatie met de samenleving, die moeten we opschalen zodat wij ervoor zorgen dat ze de preventieve maatregelen in acht nemen. Dat is eigenlijk vooral de manier hoe dit virus zich verspreidt. Want de buizen en ratten die geïnfecteerd zijn, die kunnen het verspreiden. Dus we moeten ervoor zorgen dat we helemaal in contact komen met deze gedierten. Hygiëne binnenshuis heel goed op nahouden, maar ook buiten, zodat er geen vestigingen zijn van muizen en ratten. We hebben ook gezien dat er bij dit variant een mogelijkheid bestaat wanneer men intensief contact heeft met geïnfecteerden, dat er verspreiding is. Dus moet ervoor gezorgd worden dat er geen intensief contact is met geïnfecteerden. Maar tegelijkertijd moet je weten, er kan altijd een sprake zijn van waarbij je mensen met klachten, waarbij je niet weet dat er mensen met klachten zijn. Dus je moet altijd bedacht zijn van hey, zorg ervoor dat je geen intensief contact hebt met mensen.
2: Aldus de directeur Rakesh Gaidar Sukul, de directeur van het ministerie van Volksgezondheid. Hij heeft gesproken over het Hantavirus en welke voorbereidingen er nu reeds worden getroffen door het BOG. We zijn dan met dit item aan het einde gekomen van deze nieuwsuitzending op maandag 11 mei. Ik bedank u voor het luisteren. Blijft u afgestemd. Hebt u een fijne dag verder.

0: En dit is de lijst van wat we allemaal vandaag eten bij Eethuis Esseline. Sweet Osso Nasi, Sweet Osso Bami, witte rijst of bulgur rijst met kip en groente, Hereri met zoute vis en ei, Bitaviri Moksalisi met gerookte kip erdoor, okersoep met kip, gebakken vis met oma's speciale saus en masala kip en ei als ook aardappel. Als groente, kousenband, bitawiri en boulanger wil je opnieuw verliefd raken. Eethuis Esseline, anjauso. Nanga ekte, sweetessi, fufossi. Bonistraat 106, tegenover Indramayu. Voor telefonische bestellingen 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen 748-7679. Esseline, eet smakelijk.
1: This is the recap of the phenomenal top 10 on Lynn.
2: All the hits.

On spot number 4.

0: meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim on Peterborough. Number 1.
1: Number 1.

0: Mi odo takso.
1: Arkis malontu, tide tau doro baka nanga abeskopu, oftewel na odo funade. En abeskopu tide, ego moro furu taki unlibisma, natuurlijk alasma abi in ting, sang asagoyu boom. Leksa bigisma taki as je voor een dubbeltje geboren bent, bereik je nooit een kwartje. Nee, je bereik je wel, if je meka moeite. Met andere woorden, alasma abi in ting. Dat meki na odo, oftewel na beskopuf tide, tak so. Alla dagu, abi en dei. En dat wil zeggen, mijn mensen, jouw tijd komt wel. Alla dagu, abi en dei. Shoot.

0: 91.7.
1: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails & Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glance of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity, the glance of perfection.
2: Ogies Livestream en Ogies Sound System. Wij zijn gespecialiseerd in geluid voor elk evenement. Seniority, begrafenis, huisparties enzovoort. Livestream voor elke show of begrafenis. Ook leggen wij uw huisfeest, huwelijk, videoclip of commercial op professionele wijze vast. Wij zijn ook gespecialiseerd in drone shots. Heb je een DJ nodig? Bel nu 866-2688, 863-2243 of 872-3127. Ogies Livestream en Ogies Sound System.
3: Judith's Kapsalon aan de Kwattenweg 175 voor een goede haarverzorging.
4: Wassen en knippen, streden en feunen, vitaminebehandelingen. Kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
3: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
5: Bij Naskip geniet je van een heerlijke tenpiece die perfect is voor elke gelegenheid. 10 stukken juicy kip voor iedereen. Thuis, met vrienden of gewoon voor jezelf.
2: Zranazani, Naskip, Naviu.
6: Hier hoor je het anders en beter.
7: Een nieuw huis verdient een nieuwe kleur. Of je nu uw woning een frisse uitstraling wilt geven, of dagelijks werkt aan mooie projecten voor uw klanten, bij Ezuverf NV wordt schilderen nog voordeliger. Met de Ezuverf voordeelkaart spaart u bij elke aankoop vanaf 500 SRD eenvoudig stempels. Hoe vaker u koopt, hoe meer u spaart. En hoe groter uw voordeel. Bij 5 stempels ontvangt u 5% korting, bij 10 stempels loopt uw korting op naar 10% en spaart u door tot 20 stempels, dan geniet u van maar liefst 20% korting. Of u nu schilder bent, aannemer of uw eigen huis een nieuwe kleur geeft, bij Ezuverva spaart u automatisch voor extra voordeel. Spaar, schilder en bespaar. Vraag vandaag nog naar uw Ezuverva voordeelkaart in de winkel. Ezuverva, we've got you covered.
8: Hey, Biggie, stel op! Want if you want one professional junta, na een browser in Deniman. If you ready for start na een new stable job. If you ready for rock up the BG bedrijf na een ambassade. If you ready for the man city Comoro heen qua opleiding. If you ready for rock na de K9 Dago, drones, scanners. Na de moro nieuw tranga en modern apparaat te ego om veiligheid. If you ready, they must do boo snel. En browser naar boel ernstig te maanden. Maak snel contact met DET 745x2. Telefoon app 745x2. If you ready, en browser ready. En browser, safety through innovation.
2: Verdient u minimaal 5000 SRD per maand, bent u tussen 21 en 60 jaar en rekeninghouder van DSB, dan is dit het moment. Kirpelani introduceert de samenwerking met de Surinaamse bank DSB, een unieke persoonlijke lening waarmee u uw dromen snel en eenvoudig kunt realiseren. Laat tot 100.000 SRD gemakkelijk en snel financieren tegen de laagste rente van slechts 0,75% per maand met flexibele looptijd en terugbetalingsvoorwaarden, 0% aanbetaling en snelle goedkeuring. Met de unieke Kirpelani DSB-PL kunt u van alles en nog wat aanschaffen bij Kirpelani. Vraag via de kredietafdeling in een van de Kirpelani winkels naar alle informatie. Kies voor de unieke Kirpelani DSB-PL om uw dromen te realiseren. Kirpelani, zee.

0: Dag lieve mensen, mijn naam is Nisha Medaren en u luistert naar Lim FM. Hoi mama.
1: Hallo Shella, mijn hele lichaam doet pijn. Mijn hoofd doet pijn, mijn buik doet pijn, alles doet pijn.
2: Mama, ik snap het. Ik zal later de 50 euro voor u sturen.
3: Frank, je zin wel 100 euro, Jim.
2: Mama, ik zei 50 euro.
3: Maar dan van jou zin naar 100 euro dan.
2: Ik zei 50 euro, mama, 50.
3: Nee, mijn broer, omdat die brader zijn, Jim, naar 100 zin niet.
2: Nou, mama, dan stuur ik ook 100 euro, hoor.
3: Maar jij dan nog? Die zin heeft jouw Western Union. They are penalty.

0: Moederdag Sale. Ja, je hoort het goed. Moederdag Sale bij Community Service van 8 tot 13 mei 2026. Profiteer van kortingen van 15 tot 25% op merken zoals Tactic, Worksite, Ikongo, Gigo Aircoast en de CS Battery. Kom langs bij Community Service NV, Bonnystraat 100.
1: Snoo Productions presents
2: another one.
1: Challenge list er nieuwe show. Je moet komen voordat je gaat.
2: 22, 23 en 24 mei.
1: Theater Talia, 18 plus, dus ook Ritori. Vanaf IT Barkie SRD. Kaarten, gewoon op de website van sneeuw.sr. Shelle gaat sexy verhalen voor je zakken.
2: 22, 23 en 24 mei.
1: Theater Talia. Kaarten op de website van sneeuw.sr.
3: Middag jou wel.
4: Ladies and gentlemen, you're listening to the most respected radio station. 91.7, this is Lim FM.
5: Are you ready?
6: BT, attack this na O.
7: Van maandag tot en met vrijdag, steeds om 2 uur, Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
8: We melden ons aan
7: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
8: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat inobegi opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in mijn

0: Wij melden ons aan, laat me krachtiger praten. Goedemiddag, dames en heren. En van harte welkom bij deze nieuwe Bakkanatori op de regenachtige maandag Bakkana van 11 mei 2026. Clifton Michael Limburg is de naam. Ik ben weliswaar op weg naar ziek worden, dus ik vraag u, hou daar rekening mee. Het heeft allemaal te maken met van Smiaweerjaar. Dus, maar ja, geen nood. We doen Bakkanatori en we gaan weer eens doorspitten, Isabi, doornemen Alassani Samsatide of de afgelopen dagen in Suriname. Wij groeten de mensen van Ratan aan de Kankawa-straat waar je terecht bent voor, dames en heren, de juiste behandeling. Daar waar het gaat om uw zicht. En wij kunnen alle vakantiegangers, Isabi, aanbevelen om daar langs te lopen wanneer ze naar Suriname komen. Ik feliciteer de mensen die vandaag jarig zijn. Utika D, God bless alle jarigen. Ik wens sterkte aan de mensen die ziek zijn. We hopen dat de autoriteiten alles in place hebben voor wat betreft handtaal. Ik val in mijn takkie. We hebben reeds de directeur van Volksgezondheid daarover gehoord de vorige week. En wij condoleren ook allen die een sterfgeval hebben van deze plaats uit. Heel veel lobby Nangawarang. Wensen wij u toe. Sterkte ook aan al de mensen, alle depressies hang de onderwater. Ik bereken dat Asaradina sowieso af de onderwerp zou bespreken die daar. En geloof me, lek fout de inakondre, if als we begin schijnt trawiki, vergeten we van het ministerie tot de laagste ambtenaar, tot iedereen in Suriname, dat we eens helemaal in het water zaten een paar weken terug. Ik word een beetje moe. Tiremate wa matif mi bis. Bijna allemaal biggie mi in wa app om het te behandelen. Want zijn familie zit onder water. En hij was een beetje radeloos. Ik hoop dat het goed geworden is, bis. Maar moet eigenlijk presentator soms vraag me af. Wat moet je nog zeggen over water, over last? Het is maar een cirkel, elke keer hetzelfde. Ja, inderdaad heeft het heel veel geregend. Isabi alles sakakong en motai eerlijk a sakakong boe ernstig. Vooral gisteren op moederdag, het was niet makkelijk in de nacht. Dus ja, je kan niemand met een vinger wijzen van hé, aan een uno en ik alleen kong, aan natuur het weer ook hoor. Aan de andere kant heb je ook een situatie waarbij mensen zich afvragen, maar wat hebben de instanties, wat heeft OW in de afgelopen periode gedaan? Want als je weet dat er nog een regentijd, als je weet dat er ook nog een storm in de regio is, dan moet je de voorbereidingen treffen. Dus al die vragen die komen daar oppoppen. Openbare werken heeft straks een persconferentie. Ik heb de mensen gezegd, wij zijn niet voor lange beren persconferenties, dus je kunt ons vergeten. We bellen de minister wel. En we hebben de minister vanmorgen gebeld, dus later laat ik u weer eens horen. Minister Sang van Openbare Werken, die het dus nu niet makkelijk heeft. Maar we leven mee naar allereerst, maar bepaalde biert in afgo. Ik heb het gisteren zelf ervaren. Ik reed in de Sinjastraat. Voor Jaco is het altijd is er altijd wat water. Maar wat erger was dat Mimeka voor Fregedoro voorbij omgeving. Rodabaan. Lektego naar Rodabaan. En geloof me, er is een goot toch daar. Dat was een complete... het was Miberei 15. Het was niet te doen, hoor. Ik ga je zeggen, nooit meer. Terwijl Misabi dat ik erop is zoeken, met al die zeestraten, Tuberoostraat en Isabi, weet je al die straten daar? Mopina, alle zuurzak, karkong. Dat was een complete ramp. Maar er zijn ook andere straten waar je helemaal niet moet gaan rijden. Van Brokopondolaan, Hermans Noostraat, Graaf van Bellestraat, Keizerstraat, Van het Sigastraat, Gemeenlandsweg tegenwoordig ook. Isabi, Koppenamenstraat zou eigenlijk nooit bij Sungo helemaal was een rivier. We hebben de filmpjes gezien. Iemand heeft ook voor me gezien. We gaan straks naar kijken. Naar al die dingen. Maar het is vervelend, Isabi. En eigenlijk, even bij me adviseerde maar voor openbare werken. Dan zou je zien naar crisismanagement. Je hebt een persconferentie 3 uur bakken na. Eigenlijk dat hij de maand een persconferentie bij hem hoor ik ba. En je zou gisteren reeds de mannen optrommelen om dan de voorbereidingen te doen. Je moet die persconferentie niet houden, dames en heren, of bijeenkomen op de volgende werkdag. Als er crisis is, als er crisismomenten zijn, moeten mannen gewoon uit hun huis op zondag. Isabi, dan gaan we zondagavond zitten en dat ding uitwerken. Wat doen we morgenochtend al? Morgenochtend al, when the day begins. Isabi, maar goed, minister Zang, trouwens, u moet ook tegen kritiek kunnen, dus dat niet deze dingen gaan we moeten we blijven zeggen. Isabi, als we vinden dat het flutter kan. Ja, we gaan niet maandagmiddag bijeenkomen om 1 uur om te vergaderen. We gaan zondagavond die voorbereidingen treffen. En maandagochtend vroeg, dan gaan we die vergadering beleggen. En zo maar nog op een probleem. Maar goed, we komen straks terug op dat van het water. Ik wil beginnen met iets anders. Emmanuel Seek heeft mij de vorige week gebeld. Ramada Cliff, ik moet je wat zeggen. Midak Fawaga, je wil meer afleveringen van retrospectie doen? Je hebt me zegen. Ramada, nee, ik wil niet meer afleveringen. Maar de mannen hebben me gepolst om prescom te worden bij de TAS. En ik leg het alvast aan jou voor. Ik voel me vereerd dat je me dat als een van de eersten. Ik mag me een beetje aanstellen, want daar heb ik een speciale plaats bij Schiek. Want dan maakt hij me als een van de eersten dat je me pols aan. En ik zeg zo, dat wordt interessant. Aan de andere kant, ik ben blij, want Emmanuel, nou, een man met veel in zijn mars. Maar aan de andere kant, soms weer misschien ook voor mij en voor Lim slecht nieuws. Want ik zie altijd een prescom hier komen zitten in Bakanatori om kritiek te leveren op regeringsbeleid. Hoe gaan we dat varkentje wassen? Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Vigo.
1: Goedemiddag, dames en heren. Mm-hmm. En kijkers en luisteraars.
0: Je klinkt heel ver.
1: Ver? Beter?
0: Ja, ga je aan.
1: Ja. Van mij kant uit natuurlijk ook een goedemiddag.
0: Nee, die microfoon heeft een probleem. Ik denk bij de microfoon. Laten we deze even proberen.
2: Was geen. Ja, beter.
0: Ja, deze is beter.
2: Ja. Nou, van mijn kant uit een goede middag aan alle kijkers en luisteraars ook. En op zich, als je me goed genoeg kent, je hebt me goed leren kennen, zeker over de afgelopen jaren heen, dan weet je dat ik niet iemand ben die de mond snoert omdat ik in een of andere functie ben beland. Ik ben geen politicus. Ik ben geen lid van geen enkele politieke partij. Ik ben een Surinamer. Dus vanwege de staat Suriname is er een beroep op me gedaan. Vanwege mijn achtergrond, vanwege mijn kennis, mijn ervaring. Om in een bepaalde functie te ondersteunen. In dit geval in de functie van president-commissaris bij de telecommunicatieautoriteit Suriname.
0: Mm-hmm.
2: En na goed overwegen heb ik besloten die functie te aanvaarden. En natuurlijk de duidelijke kanttekeningen, die zijn er ook, dat het niet betekent dat ik stil ben.
0: Maar geestelijk, die betekent je bent om te twijfelen.
2: Nou, je wil altijd even goed weten, een beetje feeling houden. Kijken met mensen van wie je toch wel input wil of met wie je een bepaalde relatie onderhoud van hey, weet je, hoe zit het hiermee? Bijvoorbeeld ben ik nog welkom bij Lim als ik in die functie ben. Dus dat is het eigenlijk. Maar op zich, dingen regarderende de TAS en haar werkgebied. Als ik daarop commentaar ga komen geven, dan ben ik een idioot. Want dan geef ik commentaar op mezelf. Dus dat gaat waarschijnlijk niet lukken. Maar alle andere zaken, ik ben op de eerste plaats burger van de Republiek Suriname. Waarom mag ik geen kritiek hebben? Waarom mag ik het niet oneens zijn met zaken waar ik het oneens over ben?
0: Ik denk dat jij misschien dat zo ziet. Maar heb je afgestemd met jouw superieuren? Want zien jouw superieuren dat ook zo?
2: Nou, ik heb het duidelijk gemaakt en duidelijk gelegd als voorwaarde. Maar als men het niet zo ziet, dan gaan we uit elkaar.
0: Als voorwaarde dat je bezig bent met retrospectie?
2: Ik heb niet per se retrospectie genoemd, maar men weet van mij, ongeacht in welke functie ik ben, wanneer die functie regardeert, ja, natuurlijk, ik ga me als zodanig gedragen, maar alles daarbuiten, alles in mijn privéleven, alles voor mij als burger van de Republiek Suriname, daar maak ik geen concessies.
0: Oké, laten we kijken hoe dat zal. Ik hoop niet dat, want ik vind gewoon dat het moet kunnen.
2: Het moet sowieso kunnen.
0: Kijk, het is begrijpelijk dat je zegt, je kan onmogelijk hier komen, of waar dan ook, en kritiek leveren op de TAS, want je zit er middenin.
2: Precies.
0: Begrijp je? Maar andere maatschappelijke, politieke vraagstukken?
2: Die moet ik gewoon zoals normaal kunnen behandelen en mijn mening over kunnen geven.
0: Maar men heeft het niet gedaan, toch? Want je kan dat zo zeggen, maar misschien heeft men het gedaan. Van luister nou, we gaan je niet zeggen dat je geen kritiek mag leveren. Maar ik geef het aan je. En je gaat zelf aanvoelen dat je wat gas terug moet nemen. Is dat wel dat je nog? Je gaat zelf aanvoelen dat je een toontje lager moet zingen.
2: Daar hebben ze zich, denk ik, zwaar vergist in wie ik ben als persoon.
0: En als steenbok.
2: Maar de mensen die me goed kennen, die weten 100% zeker dat dat niet gaat werken bij mij. Kijk, ik kan rekening houden met de manier hoe ik bepaalde dingen zeg die een directe impact hebben op de mensen met wie ik in de day-to-day moet bezig zijn. But other than that, brada, minasanamang. Ik wil dat het goed gaat met het land. Ik wil dat er een goede, gedegen toekomst overblijft voor mijn kind of kinderen in Suriname.
0: Ja.
2: Wanneer ik er niet meer ben. En dat ga ik niet kunnen bewerkstelligen door mijn mond te houden of ineens stil te worden. Omdat ik toezichthouder ben bij de telecommunicatieautoriteit Suriname. Mijn taak daar is om ervoor te zorgen dat wat daar gebeurt, dat het richtig verloopt. En dat de ontwikkeling op gang komt en dat alles clean en clear is. En er zijn twee manieren om er naar te kijken. Ik had net als bij alle andere dingen waar men me vaker voor gevraagd heeft of heeft aangeboden nee kunnen zeggen. Maar uiteindelijk ben ik ook eerlijk genoeg om te zeggen iets dat helemaal bij mijn achtergrond aansluit. Iets waarin mensen uit de sector ook en mensen die me goed kennen weten dat ik de geschikte kandidaat ervoor ben. Iets wat me ook specifiek om die reden is gevraagd. Kan ik niet redelijkerwijs gewoon weigeren om dan vervolgens te zeggen, ja, ze benoemen een heleboel mensen die niet capabel zijn of niet voldoen of niet het juiste niveau hebben voor de functies.
0: Wacht die nou, maar is je tik, joh. Je rent met die hele bal weg. Ableen is pamoor.
2: Paas aan baan.
0: Want we hebben nog de afgelopen weken, maanden, is die discussie, je hebt zelf ook hier gezeten.
2: Ja.
0: En we dachten over RVC en RVT. En we hebben gezegd, in hoeverre zijn de mensen geknipt voor dat ding? Gaan ze het kunnen? Laat me testen. Laat me aan je vragen namens de mensen. Ben je op de juiste plek?
2: Ik ben op de juiste plek.
0: Hoe zie jij de TAS?
2: Zoals ik het vandaag heb gezegd in de vergadering, zie ik de TAS als de autoriteit wanneer het komt op het hele communicatiegebeuren en ons hele communicatie-infranetwerk. En de TAS moet zich als zodanig gaan ontpoppen als de autoriteit. We hebben een gedelegeerde taak vanuit de overheid en die taak moeten we serieus nemen zonder zij invloeden van wie dan ook, omdat we wettelijke taak opgelegd hebben, de wet die dat regelt. en alle regerende staatsbesluiten, die zijn van die aard dat we vrijwel veel bewegingsruimte hebben en we moeten de functie en de opdracht als zowel regulator, maar ook handhaver, die moeten we serieus gaan nemen en ervoor zorgen dat we voor iedereen in het land een gedegen ontwikkeling garanderen vanuit dat perspectief.
0: Ja, maar je beseft wel degelijk dat je dus daar niet op de stoel van die directeur gaat zitten.
2: Maar dat heb ik ook.
0: Want dat is ook de afgelopen weken.
2: Ja, maar dat heb ik...
0: Je bent niet de baas van mevrouw Yapayou, hè?
2: Nee, ik ben niet de baas van mevrouw Yapayou. Ik ben niet de baas van niemand. Wij zijn de toezichthouders. Als president-commissaris ben ik wel de directe toezichthouder in de day-to-day van de operatie. Dus ik bemoei niet in die operatie. Maar als er iets is waar de directeur een klankbord nodig heeft of terug moet koppelen met de raad, dan ben ik het eerste aanspreekpunt. Maar ik heb ook duidelijk aangegeven, wij gaan niet in de operatie zitten. De directeur komt met de voorstellen, de directeur bereidt de zaken voor. Wij gaan er naar kijken en vanuit onze achtergrond en vanuit onze bevoegdheden en onze verantwoordelijkheid gaan wij daarover besluiten nemen. En wanneer wij eenmaal hebben gezegd, hier staan wij achter, u kunt uw gang gaan, dan moet de directeur ervoor zorgen dat dat ook op richtige wijze gebeurt. Maar niet dat wij gaan bepalen van, hey, je moet Jan, Piet en Klaas aannemen, je moet een auto bij die gaan kopen en je moet dit en dat en ja, koop chips daar. Dat soort dingen zijn niet voor ons.
0: Ja, wat heb je geleerd uit die vorige situatie met die vorige presscom? Die situatie toch met...
2: Bij de tas.
0: Ja.
2: Nou, één ding wat ik sowieso heb geleerd is wat ik eigenlijk al weet. En dat is dat jij als president-commissaris het gewicht van jouw functie, dat moet je goed in toom hebben. En je moet ook goed een werkrelatie kunnen opbouwen met natuurlijk de rest van je raad, maar ook met de directie. Dus dat wil zeggen dat zaken vooraf goed met elkaar besproken moeten worden. En er moet een goede manier zijn om problemen die er mogelijk ontstaan, om dat vooraf goed onderling te bespreken en een oplossing binnen alle wet en regelgeving en een richtige oplossing te bedenken. Het moet geen situatie worden waarbij mensen niet door één deur kunnen of tegenover elkaar komen te staan. Want je bent daar bezig met een taak gedelegeerd door de overheid. Dus het is iets dat de overheid eigenlijk behoort te doen. Maar dat heeft overgedragen aan de TAS om namens hun te doen. En dat is dus een serieuze zaak, want het gaat dan om de nationale ontwikkeling die je voor een deel beheerst. En naast de nationale ontwikkeling is er ook een zekere mate van nationale veiligheid die ermee gepaard gaat. En je moet dus te alle tijden ervoor zorgen dat het instituut, wat de TAS is, dat altijd onberispelijk blijft.
0: Oké, okay, laat me kijken als hoe het publiek, gaat reageren. Waar staat dat? Iemand zegt, je bent niet de eerste. Hoe was je bij Gerald vandaag?
2: Ik absoluut niet.
0: Nee. Iemand zegt, je bent niet de eerste. Hij was bij 3 uur geleden bij DTV. Nee, ze hebben het geplaatst. Ze hebben het geplaatst.
2: Ja, ze hebben het geplaatst.
0: Oké. Okay. Maar het gaat er niet om eerst hoor. Ik heb gezegd, hij is de eerste. Hij heeft mij gevraagd. Nog niet gevraagd. Geraadpleegd, moet ik zeggen, no?
2: Ja.
0: Wat is Geekse achtergrond? Kan hij dat bekendmaken? Goedemiddag, was er een sollicitatieronde voor presscomfunctie?
2: Voor zover ik het weet, niet. Ik ben benaderd geworden om de functie van presscom in te vullen. Vanwege mijn achtergrond, men heeft al iets lang mijn cv opgevraagd. Dat is al een jaar ongeveer ben ik gevraagd voor mijn cv. Maar ik denk niet dat er een sollicitatieronde is geweest. Ik begreep wel dat er een aantal kandidaten waren die men gepolst heeft. En dat de uiteindelijke keuze dus op mij is gevallen.
0: Kop en schouder eruit.
2: Nou, misschien wel. Dat kan ik niet met zekerheid stellen. Maar mijn achtergrond is in ieder geval wel juist voor de functie.
0: Ja, maar kan ik de vraag stellen wat volgens jou dringend moet worden aangepast bij de TAS? Of zeg je van, Cliff, yo, kier me als je me die vraag stelt. Die vraag zou ik binnen kamers moeten beantwoorden.
2: Nou, niet per se binnen kamers, maar ik zou wel eerst met de raad en de directie moeten vergaderen. Mm-hmm. Om te kijken wat de status van alles is voordat ik daarover uitspraak kan doen.
0: Ja, en hoe zie jij zelf de rol van de TAS in die samenwerking? Want er zijn een paar noten die we moeten kraken, hoor. Want wij hebben ernstige problemen als media, als vergunninghouders. Ja, toch? Met de gelden die we moeten betalen.
2: Nou, zolang...
0: Dus ik hoop dat we daar een keer goed over kunnen praten.
2: Zolang alles rechtvaardig en rechtmatig is... Hmm. Dan moeten we het bezien natuurlijk, de omstandigheid bepaalt. Maar voor zover ik het weet, en daarom zeg ik, ik moet me eerst goed laten informeren en eerst goed inlezen. Voer de TAS haar taken vanuit het wettelijk kader uit. Dus zolang het op die manier gebeurt, zou er geen probleem moeten zijn. Natuurlijk moet je vanuit een bepaald perspectief, als je als werkarm van de overheid... bepaalde taken uitvoert, moet je in zekere mate ook het sociaal-maatschappelijk karakter rekening mee houden. En natuurlijk conform procedures en beginselen van behoorlijk bestuur kijken of iets dat misschien wel rechtvaardigd is, wel geoorloofd is. Maar daarover kan ik op dit moment nog geen uitspraken doen.
0: Ja, een aftastend gesprek met VRTS zou niet slechts zijn.
2: Dat komt waarschijnlijk nog op termijn.
0: Oké, Emmanuel, gefeliciteerd, jongeman. Ik heb geen enkele twijfel. En ik... ik spring niet voor niemand in het vuur. Maar ik weet, jij gaat ons niet beschamen. Je bent een principiële jongeman. En ik weet bijna zeker dat als er zich een moment mocht aandienen waarbij je zegt van, ik hou ermee op. Of ik ben weg van de TAS als Prescom. Dat zal het te maken.

0: lang, maar zeker terechtkomen in de politiek?
1: Nou, nee. Voor mij niet. En kijk, op een bepaald moment heeft de politiek zijn tentakels overal uitgestoken, waarbij vrijwel op alle niveaus alles een beetje gepolitiseerd is. En dat heeft dus ook ervoor gezorgd dat een heleboel capabele personen zich een beetje afzijdig hebben gehouden van dat ding. Maar wanneer je op een bepaald moment ook kinderen krijgt en je kijkt naar de situatie in het land, en je kijkt ook hoe overal een beetje een graaptikkie is, of dat men het ziet als lesgeld iedere keer en blunders maakt, en je wordt oprecht gevraagd en het past bij, je hebt de achtergrond ervoor, je hebt de kennis, de ervaring en de capaciteit ervoor, dan ga je wel twee keer nadenken. En bij mij is het niet eens twee keer geweest. Ik heb er goed en lang over nagedacht. Eerdere dingen waar ik ja tegen had kunnen zeggen, heb ik gewoon afgewezen, omdat het gewoon niet mijn ding was. Ik paste niet erbij. Mijn achtergrond hoorde ook niet erbij. En ik was er ook niet van overtuigd dat ik in de gelegenheid zou zijn om daadwerkelijk een verandering te brengen. En voor deze functie kan ik ook eerlijk zeggen dat ik zaken in mijn privésfeer heb laten waaien om dit te doen. En dat wil niet zeggen dat ik ineens in de politiek ben. Ik ben vanwege mijn capaciteit als professional, als technocraat ben ik daar. En ik ga dus ook als zodanig mijn taken uitvoeren. En voor de mensen die willen weten van mijn achtergrond, ik heb een bachelor diploma in de rechten van de Anton de Kom Universiteit. Ik heb een geaccrediteerde Master of Science in International Business Administration van een universiteit in de Verenigde Staten. Ik heb bestuurlijke ervaring, ik heb bestuurservaring. Ik heb ervaring in de semi-overheidssfeer. En ik heb een zekere track record met betrekking tot ICT en organisatiekunde. En dat is al meer dan 10 jaar. Ik heb gewerkt met de TAS. En ik heb gewerkt met Telesuur. En ik heb gewerkt in een heleboel andere functies waar ik ervaring heb opgedaan. Je gaat niet alles online vinden. Niet alles is ook in mijn CV. Want daar heb je dan gauw een heel boekwerk voor nodig. Maar de belangrijkste dingen die zijn wel terug te vinden. En ik ben er gewoon eerlijk en open over.
0: Ik ga je zeggen, ik lees alleen maar positieve, goede en ondersteunende reacties.
1: Dat is goed, maar ook
0: de mensen hebben belief en ik denk dat dit het goed maakt, want er was heel veel kritiek op de bedoelingen van de laatste tijd. Maar ja, ziek is er, je kan hem niet vergelijken met anderen, dus ik zeg mijn complimenten.
1: Ja, dankjewel. Wat ik nog wil zeggen.
0: In mijn ogen, want je gaat weg.
1: Nee, ik ga niet weg. Ik ga niet weg. Ik ben er nog steeds. En je weet, het moment dat ik het heb gehad, ga ik je bellen. Van, hey, Cliff, op takatori dis.
0: Ik ga er, joh.
1: Dus, maar wat ik wel wil zeggen en vragen natuurlijk, van de mensen, de luisteraars, de kijkers, de mensen die me ook een hele tijd volgen hier, ook naar mij toe, moeten jullie kritisch blijven. En, ja. Omdat ulop mi, ulop famide, ulop famitaki, dat alles ja en amen is, alles meteen goed gesproken wordt van me. Als ik ergens iets doe dat niet goed valt bij jullie, waarvan jullie denken, hey, misschien kan dit zo opgepakt worden, of als iets het werk regarderende, dat jullie daar ontevreden over zijn, dat jullie vragen van, hey, wat is de juiste richting, hoe moeten we dit kenbaar maken, bij wie, welke instantie, dat we jullie ook wegwijs kunnen maken. Maar dat wordt ook een belangrijk onderdeel hiervan.
0: Ja, wanneer is je eerst volgende meeting met de TAS-directie?
1: Dat moeten we nog onderling even afstemmen.
0: Ja, ja. Ibra, veel succes en we volgen je kritisch, yes, zoals je dat zelf gezegd hebt.
1: Ja, thank you.
0: Abon, laat ons weten. We stemmen dan nog verder af wat betreft Lim en de bijdrage hier.
1: Yes.
0: Rij voorzitter. Emmanuel Schiek gaat weg. Althans, op dit moment gaat hij uit de studio. En wij gaan verder met deze BT. Hoe Alkaminis.

0: dadelijk. Maar eerst wil ik aangeven in die case van meneer Van der San. Ik ben blij, want hij zei me afgelopen vrijdag, zei meneer Van der San me van dat hij zich om 11 uur moest aanmelden. De directeur heeft hem persoonlijk gebeld. Kijk, er zijn een paar mensen die dat ding niet goed begrepen. En je zou Van der San goed moeten kennen om dat ding te kunnen begrijpen. Natuurlijk is het een kritische man. Het is niet iemand, dat is normaal, zo hoort dat. Je hoort geen jakenikker te zijn, Isabi. Dus als de man ergens komt en hij vraagt opheldering, so be it. Maar meneer Van der San, nou een trots man ook. En andere mensen zouden misschien zeggen, oké, het is gebeurd, ik laat het voor wat het is. Ik weet dat hij niet zo is. Een keer had iemand een reactie gegeven in een tori. En ik probeerde nog te bemiddelen en ik zei nog, ik belde hem en ik zei, Drico, liba Sani, want straks loopt dat ding helemaal, Isabi, uit de hand. Het hoeft niet zo ver te komen. En toen raakte hij geïrriteerd. Echt, hij raakte echt geïrriteerd. En het gesprek is verbroken, dacht ik. En hij heeft me daarna gebeld. En hij heeft aan mij gezegd, Cliff, ik begrijp je bezorgdheid. Limburg, ik begrijp je bezorgdheid. Samen, Carby, Limburg. Ik begrijp je bezorgdheid. Maar moet dat iemand zijn, if mino piki wa mami nefir boom. Echt met het mino vier, het mino piki, mino. En je hebt van dat soort mensen, Isabi. Maar hij liep sarie, maar moest piki. En wanneer dit soort van trotse mensen zo'n behandeling krijgen. Want if a man grabi pussy de fadong in bijzijn van anderen, en ook al zouden anderen niet er aanwezig zijn, het is een vernedering. Isabi, en als mens moet je dat een plaats kunnen geven. Isabi, en ik weet dat, en ik ben geen kenner op dat stuk, maar zo lees je in doasan tapi egi fasi om vrede weer te hebben met jezelf. En wij moeten er geen problemen mee hebben als ik het op deze manier doe. En hij op een andere manier en zij ervoor kiest om het zo te doen. Overigens heeft hij, zoals ik dat begrepen heb, na afstemming met de bankleiding de ruimte gehad, dames en heren, om die handelingen te plegen. Wat mij wel verbaast is, heeft die bankleiding dus dan wel dat doorgegeven aan het personeel ter plaatse. Want dat is nog een beetje onduidelijk voor mij. Maar hele heisa van te maken. Lieber man, Amado Asan, zo. Hij is niet gegaan om dingen te zetten voor mensen. Dat is overduidelijk. En wij moeten gewoon, dames en heren, elkaar respecteren. En ik hoef geen andere voorbeelden te geven. Als het iets anders was, zouden we stil blijven. Isabi, waarom ik wel aanreding, dames en heren. Mijn goede, mijn poer. De mijn pura, voor mij kan het zijn, aje vast, maar zal dit drapen. Isabi, zelf if mi fadon, zo toevallig, ben nog laatst gevallen hier. Voor mijn eigen benen gestruikeld. Die fadon je nakkie, tak bam, tabagro je nakkie. Sommige mensen geloven niet in die dingen. Maar als de man, dames en heren, zegt van, hé hey, Arkino, want als hij het misschien niet had gedaan, zou het een soort hobby voor hem worden, met alle gevolgen voor zijn gezondheid. Want amo potasan ne ati, tikasan ne ati, hij zou er menen. Maar ik denk dat na vandaag, dat hij het van zich heeft afgezet. En de verdere procedure zal, ik weet niet wat verder met de bank is afgesproken, maar als mensen ervoor kiezen van, ja, ik wil het zo doen, want zo alleen kom ik tot rust, naar misrefi, dat is maar naar mij naar jou voor de beoordeling. Isabi? Dus ik vind dat ik hier een kaars moet zetten en met een kaars wil bidden. Want dat zal zorgen voor mijn innerlijke rust. Dan zit ik met mijn kaars en dan doe ik het. En als die man daar zegt, of ik vind dat ik met mijn krabassie dat moet doen, dan doe ik dat. Dan moet er geen enkele discussie ontstaan. Je hebt van jou, ik heb van mij. Het enige waar ik voor moet zorgen is, wanneer ik het kom doen op een openbare plek, dan vraag ik daar toestemming voor. Dat heeft hij gedaan, Isabi. En als de leiding gezegd heeft, shoot, doe maar. Tamad wasari. Dus we hoeven niet te lang daarbij stil te staan. Wat, dames en heren, belangrijk is, mi hoop dat abangi leri uit Asandisi. En dat de instructies iederom gegeven worden. Dat een bank, wanneer je staat als bankbewaker in Abangi, dan kom je in wanneer een situatie of een man opodaman begint naksan broko of een man begint bedreig. Dat is wat anders. Ik heb een persoon die in de top van de bank zat, die nog hier tegen me zei, wanneer zo'n bankemployé in gesprek is met een cliënt, moet die bankbewaker helemaal niet in de buurt zijn. Dus er is behoorlijk fout gegaan vanuit de bank. En ik ben blij dat ze hebben gecorrigeerd. Ik ben blij dat ze, dames en heren, meneer Van der Sande hebben gebeld. We leren eruit en we gaan verder. En we zorgen ervoor dat het niet meer gebeurt. En het vervolg wil ik u vragen. Laat mensen, dames en heren, in hun waarde. En laat mensen kiezen waar ze vrede mee hebben. Zolang minanga yu, no kies last van. En wat daar gebeurt is, ik denk niet dat iemand daar last van heeft gehad vanmorgen. Cool. Dus ik denk dat... En nu gaan we naar dat filmpje kijken, Sami Kisi. Oh, jongen, dat is net alleen begin kombaga. Dat water. Wat gaat er met ons gebeuren over 10, 15 jaar? Hoe denk je dat aan het dan? Mag ik het zien? Ik heb dit filmpje gehad, er heeft geen geluid, no?
1: Instrumenten.
0: Ja, ik kan best.

0: me na wa si. Yap, ito wa si sungo baka si drape kasaba ulo. Falat ning. Moto wa soup. Me na wa si. O me wa gi stick. Kijk, als het niet nodig is om uit je huis te gaan bij zo'n weer en meer, dan kan ze nog bijten. Blijf dan rustig thuis. Laten we begrip opbrengen voor de situatie dat sommige mensen niet naar het werk kunnen. En er zouden ook de nodige voorzieningen moeten worden getroffen. Want waarom sturen we die kinderen toch naar school om uiteindelijk 9:00 morgens te zeggen de kinderen kunnen afgehaald worden, Orwan? De opkomst is heel erg laag. Er zijn toch maar 4 kinderen in de klas. Ja, of de school gaat eerder uit om 10:00... omdat er heel weinig leerkrachten zijn. Want wat rijk je naar les maar zo? Zo zijn ze. Snikkie? En maar kapping. Wat rijk je naar les maar zo? Wat rijk ook toe ik go in zo voor de leerkracht. Dit is wat de minister van Openbare Werken aan Jamal gezegd heeft vanmorgen. Dat is minister Stefan Zang. Veel kritiek op hem. Ik heb begrepen, hij was gisteren bij Fasaning. Want hij is elke zondag bij Sunyi, toch? Hij is zeer van zijn. Heel eenvoudige man, dat moet wel gezegd worden. Relax, down to earth. Maar toch waren er een paar mensen die daar problemen mee hebben van de minister, terwijl we zoomen. Dat is heel sopo. En ik weet niet wat hij daarop te zeggen had. Maar Jamal sprak hem vanmorgen om 10:00 en we luisteren. Stefan Zang, de minister van OW.
1: Wat we hebben begrepen nu is dat er tussen de 75 en 110 millimeter neerslag is gevallen. Dat is behoorlijk wat. En we zijn nu bezig om te kijken hoe we de buurten die het zwaarst getroffen zijn kunnen oplossen. Vanmorgen om 4:00 was ik nog buiten op het veld. Ik heb om 5:00 een inspectie gedaan bij de pompgemalen op Noord. En we hebben toen gezien dat geen van de pompen draaide. Dat is zeer gevaarlijk. Uiteindelijk bleek dat de pomp gemaal aan de Vamosdijkse Kriek. Die stond uit omdat er een stroomstoring was van IBS. Die is ondertussen vanmorgen tegen 7:00 verholpen. En er is ook een pomp gemaal aan de... Nou, het ging om een aantal pomp gemalen op Noord. Die waren gewoon uit. En 2 van ze, die van de Boomskreep. En die van Sommersdijkkriek had te maken met een stroomstoring van IBS. Die van de Sommersdijkkriek is ondertussen verholpen. Maar we zijn nu nog bezig met dat van de Boomskreek. Ik was ook naar het pompgemaal de Matura gegaan. Dat is dit pompgemaal aan de Sluiskreek. En die draaide ook niet. Omdat er een hele berg aan gras bij de invoerzijde van de pomp kwam vast te zitten. En dat hebben ze vanochtend vroeg ook verholpen. En dat is ondertussen stroom dat ook vrij. De pompen zijn nu aan. Daarnaast hebben we ook te maken gehad met de sluis te Clivia. Daar hadden buurtbewoners gistermiddag eigendunkelijk hebben ze die sluis opengetrokken. Omdat ze niet 5 minuten konden wachten blijkbaar. En de takel is daardoor kapot gegaan. En vanochtend vroeg hebben we de takel moeten vervangen. En hebben we die sluisdeur kunnen openmaken, waardoor het water ook wegstroomt. Dus het is een samenloop van omstandigheden, maar het geeft weer hoe vanwege achterstallige onderhoud we in deze problemen zitten. Kijk, je vroeg ook waarom is de situatie zodanig. Gisteren hebben we behoorlijk wat neerslag gehad. En dat heeft te maken met een zogenaamde super El Niño, waardoor er veel meer neerslag is gevallen. We hebben een situatie ook in het binnenland waarmee we te maken hebben met zware overstromingen. De dorpen in het binnenland hebben al alarm geslagen. En we hebben vanmiddag een goed overleg met de minister van LVV, minister RO, NCCR, de meteodienst, de DC.

0: En gewoon rampenplan uitwerken.
1: Minister, ik hoorde u daarnet praten over achterstallig onderhoud. En ik dacht juist dat het ministerie intensief bezig was om deze achterstand in te halen.
0: Ik ben nu 9 maanden verder. En we zijn nog steeds bezig met een inhaalslag. U moet nagaan, schoten en kreken, kanalen en zo zijn in geen 5-6 jaren opgehaald. En ik hoef dat niet te zeggen, u kunt zelf zien welke goede aantal jaren niet zijn opgehaald. Er zijn bomen die erin groeien. Dat is bijzonder kwalijk, maar het probleem is ook niet alleen van de afgelopen 5 jaar. Het probleem is eigenlijk veel, veel structureler. Sinds de koloniale tijd hebben we steeds de stad uitgebreid. We hebben de randsteden uitgebreid, maar we hebben niet strategisch. We waren niet voorbereid op de groei van de samenleving, laat me dat zo zeggen. En de lozingen van toen, die zijn nooit geüpgraded. Er is maar steeds blijven bouwen. Mensen hebben ook illegaal gebouwd. Mensen hebben illegaal voeten gedempt. Mensen hebben illegaal vuil gestart. Dus het gaat eigenlijk om dat we met z'n allen nu een structurele aanpak moeten gaan doen. Maar dat kan alleen nadat we de achterstanden van de afgelopen jaren hebben kunnen inhalen.
1: Wat mogen we de komende dagen verwachten, minister? Wat zegt de meteodienst?
0: Nou, de vooruitzichten zijn niet zo mooi. Zoals ik zeg, we zitten in een super El Niño. En de komende dagen wordt er ook heel wat neerslag verwacht. Alleen, we kunnen niet aangeven wanneer en hoeveel dat wordt. En we hopen in ieder geval niet dat het zoveel is als gisteren, want dan zijn we geleverd.
1: Dan zijn we geleverd, minister. Maar hoe staat het nu met de sluizen? Die draaien nu weer optimaal?
0: Nou, sinds gisteren is de opdracht dat de sluiswachters en pompbedieners die alert moeten zijn. Maar ik heb helaas gezien dat er een aantal zijn die er de pet bij neergooien. En dat is jammer.
1: Kunt u dat nader uitleggen?
0: Nou, ik heb begrepen dat een aantal ontevreden zijn. Ze willen hun overwerk geregeld hebben. Maar ik ben met de bond bezig. Er zijn een aantal ontevreden sluiswachters, bombeniners. En het heeft allemaal te maken met overwerk. Ik geef aan dat ze niet uitkomen. We hebben ze in ieder geval al toegezegd. Maar dat is kennelijk niet genoeg. En ik vind het jammer dat...

0: en dinsdag gingen draaien, denk ik wel dat de in het noord in ieder geval droog was gebleven.
1: Bij mij rijst nu de vraag, waren ze al langere tijd buiten werking, dus voor gisteren al, of is het per se gisteren gebeurd dat zij het hebben begeven?
0: Nou, het is niet dat ze het hebben begeven, zoals ik zeg. Twee van die pompgemalen deden het niet, omdat er een stroomstoring was van EBS. Een van die pompgemalen zat uit, dat is die van de Sluiskreek, omdat er een hele grote berg met gras tegen de invoer aankwam. En toen moesten die pompen uit, om ze niet te verstoppen.
2: Ja.
0: En daarnaast ook de sluisdeur, die niet meer omhoog ging, omdat de takel kapot was getrokken.
2: Ja.
0: Dus een samenloop van omstandigheden, we vinden het bijzonder jammer. Wat kan ik daarvan zeggen?
2: Ja.
0: Dat heeft allemaal te maken met achterstallig onderhoud van de infrastructuur.
1: Ja. Tot slot, minister, tot slot. Wat is het, uw plan, dat groter plan, om het ontwateringsprobleem in Suriname op te lossen? Vooralsnog worden er hier en daar brandjes geblust.
0: Ja, het gaat blijven bij brandjes blussen, zoals ik zeg, totdat we de inhaalslag hebben, hebben ingelopen, totdat we de inhaalslag hebben bereikt. En we hebben een aantal plannen gezien. En door de jaren heen zijn er een aantal plannen gemaakt. Maar we gaan ze allemaal bij elkaar zetten, want het gaat om verschillende gebieden. We willen een algehele ontwateringsplan hebben, een masterplan, of zo je wil. En dat gaan we doen in samenspraak met onze onderzoeksinstituten, met diverse ministeries, met de stakeholders, met het bedrijfsleven. We gaan een seminar houden en dan gaan we een plan van aanpak presenteren.
1: Minister, u hebt aangegeven, u bent zich gaan oriënteren op het veld. Vooralsnog hebben we alleen gesproken over Paramaribo en om specifieker te zijn Paramaribo Noord. Maar hoe staat het met de overige gebieden, zoals Latour, Wintiwai, etc.? Bent u ook daar gaan oriënteren?
0: Alle gebieden zijn erg. Ik ben vorige week daar gaan oriënteren. De situatie is alarmerend. En er zijn de gebieden die je noemt, Rahimal, Sofia's Lust misschien. Dat zijn allemaal laaggelegen gebieden. Dat zijn gebieden die je alleen kan oplossen met een pompgemaal. Een pompgemaal kost in de buurt van een paar miljoen US dollar. Daar moet je naar kijken. We zijn nu aan het kijken wat we voor slimme oplossingen kunnen bedenken. We zijn al een alternatief aan het bedenken om pompen te plaatsen op die gebieden. Zodat er in ieder geval een verlichting komt. Voordat we uiteindelijk een grote pompgemaal kunnen bouwen. Ik heb vanmorgen nog met de president gesproken en die zegt dat we de volle medewerking krijgen om die zaken zo snel als mogelijk door RVM te drukken.
1: Ik heb u ook horen praten over de beschikbare middelen. Hoeveel geld heeft u nodig om het ontwateringsprobleem in Suriname op te lossen?
0: Ik denk dat als je dat ontwateringsprobleem wilt oplossen, dan heb je... Nee, ik durf dat niet te zeggen. Omdat ze me daarop weer gaan vastpinnen. We gaan het eerst helemaal uitzoeken en dan gaan we het in een masterplan presenteren wat het kostenplaatje zal zijn.
2: Ja.
0: In de tussentijd, zoals ik zeg, het blijft bij brandjes blussen. Het gaat om heel veel geld. Maar we proberen nu alles zoveel als mogelijk met de middelen die we hebben op te pakken.
1: Tot slot, minister, laatste vraag. Wanneer komt uw masterplan? Hebt u alle indicatie?
0: Wij hebben vanmiddag een meeting met de DC's, NCCR, minister LVVRO, et cetera, zoals ik zeg. Daarna zullen we een persconferentie houden. Het masterplan moet dit jaar nog gereed zijn, hoop ik. Want we moeten zo snel mogelijk aanpakken.
3: Stephen Zhang, de minister van Openbare Werken. Moeilijke momenten nu voor hem. Hij kan niet lekker slapen, want hij moet die problemen helpen oplossen. Alle ogen zijn op hem gericht en het is geen makkie. Laten wij ook ervoor zorgen, dames en heren, dat we geen dingen

0: dump her. Last week, one video, been man, Sakawayer matras in our gas for nice ones me. I just charred into her, Kira air riolering op die manier. En gelukkig zijn de mensen die dat doen niet in de meerderheid. Want anders zou het licht reeds lang uit zijn gegaan. We hebben gesproken ook vandaag met de adviseur, laat maar het goed zeggen. De adviseur van de bond. Overigens mensen, ik moet u wel vertellen, voor de mensen die me willen bereiken. Want we hebben veel informatie via ons contactnummer. Maar het toestel van mij, die is uit al een paar... Dus ik had iets voor de code ingedrukt. En ik kreeg plotseling een melding dat ik pas over een 3 uurtjes moest proberen. Dus miskreeg ik. Daarna was het op 1 uur en 47 minuten. Maar nu zie ik try again in 18 minutes. Dus meneer Vazing, moet je rustig aan zee. Want zodra je Vazing, aan mij jumpen gewoon bij dat. Over 3 uur mag je weer proberen. En dus de mannen die berichten van mij hebben gestuurd op dat nummer, hou er rekening mee. Ik kan het even niet open krijgen. Ik wil ook een power sturen aan de mensen van in het bijzonder Criolla. Want geloof me, die man dat heeft 24 jaar wat raar. Wat rijdt doen naar Criolla, jongen, met Taigi. Mensen van Criolla, power met power uno. Ze sturen elke keer een bericht. En ja, ik weet dat ze niet nu klagen. Die mannen klagen al een hele poos, Isabi. Maar ik denk dat we al die dingen die we jarenlang verkeerd hebben gedaan, geloof me. Ook voor wat betreft de bouwer, voor hoe we gebouwd hebben. De boel zit vast. Laten we luisteren naar Michael Salons. Salons is adviseur van de bond van sluizen en gemalen. En waarom ik die arkies allemaal daar goed uit? Waar is Salons? Oh ja. Michael Salons.
1: Ja, ik kreeg nu al kippenvel. Ja? Omdat ik zelf ook 38 jaar gewerkt heb bij de afdeling ontwatering, waaronder sluizen en gemalen. Ja? Dus met mijn 38ste jaar ben ik met pensioen gegaan. Ja? Dus wanneer ik die dingen zo zie, kan ik niet rusten. Dus mijn dag gisteren was totaal fout. Omdat ik zaken heb zien gebeuren, ja, die eigenlijk niet mochten gebeuren. Ja? Wanneer vooral, ja, de minister, ik zeg de minister, want ik heb geen enkel ander lijn via de vakbeweging om te praten met of de raad van ministers of de president. Het lukt niet makkelijk. Bepaalde presidenten kan je even een belletje geven en je bent daar. Ja? Maar ik heb waarschijnlijk bij deze president, alhoewel Milop Tante Jannie Noël, maar tot nu toe heb ik nooit een gesprek met haar gehad terwijl ik het heb aangevraagd. Maar ja, om verder te gaan wat ontwatering aangaat. Ja? Er zijn een heleboel problemen. Bijvoorbeeld bij de kennismaking met minister Sang hebben we zowel, want ik ben ook voorzitter van de Bond Werknemersorganisatie Openbare Werken. Ja? Op 2 na grootste organisatie op het ministerie. Hebben we een wensengrievenpakket ingediend met 30 punten. Ja? En ik doe het bij elke minister die komt. Ja? Maar deze keer is het de grootste aantal punten. Want zijn voorganger heeft geen M gedaan. Mm-hmm. Ja? Dus nu heeft hij 30 punten gehad. Zijn voorganger had 16 punten. Ja, en toch heeft hij het laten groeien naar 30. Maar het probleem is dat ook nu krijg ik het gevoel dat niet naar het veld geluisterd wordt. En dat is elke keer hetzelfde. Ja? Ik heb deze minister vaker adviezen gegeven van mijn zijde uit. Ja? Waarbij ik denk, minister Sang is mijn vriend hoor. Iedereen weet dat ik eigenlijk een bautist ben. Geen NDP, maar eigenlijk een bautist. Ja? Dus ik kijk nu wel hoe het gaat, nadat Bouterse er niet meer is, ja, of ik nog naar de stembus zal gaan, indien men niet naar me luistert. Dan blijf ik liever thuis, toch? Ik ben al gepensioneerd, hoor. Ja? Dus als je niet naar ik rol nu al, ik ga me naar 46e jaar toe, ja, dat ik onafgebroken op het ministerie ben. Alhoewel ik met pensioen ben. Ik doe mijn vakbondswerk door. Ja? Dus ik ben elke dag bijna op het ministerie. Enkele dagen ben ik er maar niet. Ja? En dus ik zeg van, wanneer ik iets zeg, al geloof je me niet, ga na. Toen het pompgemal op bij Boomskreek gebouwd werd, dat was in de tijd waar je had ex-Weilen, president, meneer Venetiaan. Ja? Heb ik in die periode ook gewaarschuwd dat ze niet hoeven te bouwen, want het gaat niet werken. Maar ik ben geen ingenieur, toch? Ja? De meneer Archimedes. Ik heb die brieven nog steeds. Ik heb pers. Ik heb het vaker gezegd, ook bij Limbo. Ja? Ik heb vaker aangegeven dat het pompgemaal niet verder gebouwd mag worden. Want alvorens ze die kelderwand hebben opgetrokken, heb ik al gezegd, die vrije lozing werkt nooit. En tot de wacht van vandaag heeft die vrije lozing nooit gewerkt. Want daar stond er eerst altijd een sluis. Ik was beheerder van die sluis. Ik was beheerder van pompgemaal. En daarom, daarover Noord kan ik een heleboel praten. Ja? Ik heb net geluisterd ook naar meneer Boksteen, die ook ex-minister daar was. Hij heeft een heleboel gezegd waarbij ik in de auto zit en ik... Ai, thumbs up. Meneer Boksteen, u weet waarover u praat. Ja? Maar er komen ministers op OW. Ik kan niet zeggen dat ik ze niet gun. Ja? Maar tegenwoordig komen er juristen op OW. Ja? Ik weet niet wat andere opleidingen zijn van anderen. Maar openbare werken heeft eigenlijk een ingenieur nodig om te weten waarover hij praat. Ja? Ik ben meneer minister Sang Namimati. Ja? Maar als ik iets moet zeggen, ga ik het zeggen. En ik heb altijd gezegd aan elke minister ook, ook aan deze, wanneer ik mijn vakbondswerk doe, heb ik geen vrienden. En heb ik ook geen kleur. Maar baka dat die temi, naki, hoe kan ik het drinken? Want ik meneer was mijn ati. Ja, want je doet je werk, ik moet je adviseren voor wat ik weet. En als je iets niet weet, maar ze gebruiken steeds de verkeerde mensen. Je hoeft mij niet te gebruiken, hoor. Vrijwillig doe ik het. Maar ze gebruiken steeds de verkeerde mensen om ze te adviseren. En nog heb ik ook gewaarschuwd van pas op voor saboteurs. Het is gisteren ook weer gebleken.
2: Gebleken?
1: Mamno Karning. Ik ga hem dat persoonlijk zeggen, want later heb ik een ontmoeting met hem. Ja. Het is gisteren weer gebleken.
2: Kunt u dat nader uitleggen, zonder namen te noemen?
1: Nee. Omdat de persoon gaat weten wie hem dat verteld heeft. Dus ik ga het niet doen. En ik ben voorzichtig. Ik heb leden daar. Ja? Maar ik heb hem altijd gewaarschuwd voor saboteurs. Ja. Vooral wanneer het is van... het is niet de eerste keer dat ik dat meegemaakt. Ja? Dat een regering van... zeg maar vanaf 2010... Ja? Dat een regering van de NDP naar de VAP is gegaan. En daarna worden alle ministers die... komen op openbare werk gesaboteerd. Ik zeg dat met een barakant niet kan het meer voor.
2: Ja, maar ons mawan sabi toe toch, meneer Salons, hoe die sabotage plaatsvindt. Worden er verkeerde adviezen aangegeven? Kijk, ik luisterde vanmorgen ook naar de minister. Hij zei, een aantal van die pompen, die deden het gewoon niet vanmorgen, wegens stroomuitval of wegens er was te veel gras daar, etc. Ja. Voor mij was dat opmerkelijk.
1: Ja. Normaal, dat is de schuld van het ministerie. En dat is dat ding. Ja? Bijvoorbeeld, onderhoud moet plaatsvinden in de droge tijd. Je moet niet wachten tot het gaat regenen. Te kamlamiteiten komt, dan pas je go check is aan. Nu op het ogenblik, ja, is EBS, een trafo van de pompgemaal Boomskreek aan het vervangen. Om 3:30 in de ochtend, precies, want minima sribi echt boom. Om 3:30 in de ochtend precies, ongeveer, ik dacht om 6:55, is het pompgemaal uitgevallen. Ik ben niet meer in dienst van openbare werken. Dus minogo lukusana probleem. Ja, maar vanmorgen heb ik begrepen, IBS is geweest, ja, openbare werken heeft contact gemaakt, waaronder meneer Lee, die werkt met de minister daar, en IBS is geweest, van trafo-bron. Dus ze zijn nu bezig die trafo te vervangen, als het zal een 2 tot 3 uren duren, dan is er een nieuwe trafo daar, of een goede trafo, dan kunnen die pompen bij de Boomskerk weer aan. Het probleem van gras, ja, als je te weinig personeel hebt, je brokken man bakken. Ik heb al 5 dagen, 5 nachten achtereen bergen gras moeten weghalen om te ontwateren. Mm. En ik was alleen op die pomp. Maar ik heb het gedaan. Maar vandaag de dag heb ik last van mijn rug. Dus ik begreep die jonge mannen van vandaag. Ja, dat ik hier no, you know, go kiri srevi, te oru, men libi tangen weet je. Ja, maar je sabe van trouwhaling. Ja, uit. Maar mijn rug, ik heb geweldig veel last van mijn rug. Nou, probleem met, want is met een hark bergen gras weghalen. En dat deed ik de hele avond tijdens het pompen. Vandaag met de dag, mensen, die mij pompen, die mij libasani, die mannen kolukken om de zoveel tijd hoeveel gras er is. Want wanneer je op, wanneer je ter plekke bent, wanneer er gepompt wordt, zie je dat gras aankomen. Ja? Want dat is wanneer je werk goed doet. Dan zie je dat gras aankomen. En voor zijn grasie door, dan gaat hij zich verpakken. Want wanneer het water stroomt door die kroosek, ja, dan gaat hij rollen. Dan wordt hij een koek. Dat ik een fiets erop kan zetten. En een fiets nozoen. Ja? En dan kan je het niet meer met de hand weghalen. Dan moet er een machine bij komen. Maar wanneer je hem ziet komen, ja, kira pompo, ja, die poer adiel dat hij. Nou wacht hij dat ik controle massa. Ja, maar ik weet niet of mijn collega's die na mij met pensioen gaan of nog mensen hadden, of ze die nieuwe mensen die in dienst zijn gekomen dat hebben aangeleerd. Ik weet niet hoe ze werken. Ik doe geen controle. Ja? Mm. Want ik heb eigenlijk geen contact. Buiten de vakbeweging heb ik niets meer te maken met OW. Alleen als er een minister daar zit, zeg ik altijd, ik ga je adviseren. Maar als je hardhorend bent, dan ga ik je ook laten.
2: Ja, maar soort advies? Welk advies heeft de minister zo al gegeven?
1: Vanaf de minister is gekomen, heb ik de minister gezegd, ja, van je gaat gesaboteerd worden op bepaalde gebieden. Ja? Dus kijk goed en als je wil, kan ik je daarmee helpen. Ene oor in, ene andere oor uit. Ik weet niet waarom men me niet wil geloven, ja? Maar ik ben geweldig enthousiast geweest toen ik heb gehoord minister Sang komt op het ministerie. Want we volgen me altijd naar assemblee en ik heb altijd daarna ook gesprekken met hem gehad in verband met NDP. Ja? Dus ik was happy. Als ik moest mijn hand op papier moest zetten dat hij moet komen, dan zou ik één van ze zijn. Maar minder is gevaren om dat te kunnen doen. Maar ja. Het is Sang geworden. Ja? Maar ik ben wel een beetje teleurgesteld.
2: Ja. Ja. Ja. Maar vooralsnog, u heeft ons niet gezegd op welke gebieden u hem heeft geadviseerd. Dus die samenleving, die weet het niet.
1: Ja, kijk. Op gebieden waar hij voorzichtig mee moet zijn wanneer hij op het ministerie komt. Qua leidinggevende, ja, die ik weet dat die hem zouden saboteren. Ja, toch? Ik had iets in mijn hoofd wat duidelijk is. Ja? Wanneer je op het ministerie komt, op openbare werken, en dat mag elke toekomstige minister van OW nou weten. Ja? Wanneer je daar komt, ja, dan heb je mensen op posten die je niet direct blindelings moet gaan vertrouwen. Ja? Maar hé, ik mag je zeggen, openbare werken wordt nooit meer die openbare werken die ik ben gaan aantreffen in 1981 toen ik daar in dienst kwam. Toen was het vrij werken in afloek, adisna kleur dat die. No, openbare werken troon politiek ministerie. Dus wanneer nu, ja, de VAP'ers naar huis toch, ja, dan zijn er alleen maar VAP'ers op posten. Ja? Mm. En wanneer een ander partij daar komt, ja, als minister, dan krijgt hij problemen. Ja? En ik ken mijn mensen. Ik weet waar ik moet werken. Om zaken te kunnen controleren. En die mensen hoef je niet naar huis te sturen. Ik heb het vaak gezegd. Stuur geen mensen naar huis. Want het is niet prettig dat je mensen naar huis stuurt. Ja? En dat anderen moeten werken voor hun geld. En anderen zitten thuis om hun geld te verdienen. No man. Ik heb opties. Ja? Maar de opties dat mij nou gidja. Ik wil het aan die minister geven. Ik heb hem zelf gezegd, ik wil het aan hem geven. En ik heb hem een aantal al gegeven. Ja? Mm-hmm. Maar ik moet niet de boeman worden. Ja? Ik ben niet op het ministerie, nou was maar normaal doen niks. Maar ik wil het goede hebben voor mijn leden op het ministerie.
2: Ja.
1: En dan moet je geen mensen krijgen op posten, ja, binnen het ministerie die jou gaan saboteren.
2: Ja.
1: En dan gaat het direct door naar de werknemer.
2: Ja, de werknemer.
1: En de samenleving.
2: Ja. Maar wat is hun agenda eigenlijk?
1: Politiek toch?
2: De Mawapura man?
1: Via Pino, no, man, dat ben ik alweer. Maar dat moet elkaar niet zijn. VAP no one, no one man away. VAP wil elke regering. Ja, kan je nagaan. Ik weet niet of je het kan volgen, maar ik denk het. Ja, met de jaren terug. Zolang VAP aan bewind is, no one trust man nee kiezen. No one trust coalitiepartner nee kiezen away. Nooit. Dat is mijn ervaring.
2: Nee, oké. Okay, nee, laten we verder gaan. Want... aan het begin van het gesprek heeft hij aangegeven dat de minister niet luistert naar het veld. Wat zegt het veld ten aanzien van wateroverlast?
1: Het veld kan niet zeggen, het veld wil maar lullen, alleen maar schelden. En ik geef ze gelijk. Ik, daarom ben ik met die actie aan me voorgevraagd. Ik krijg kippenvel als ik die dingen. Tourtonne 6 nu. Ja? Hebben de mensen nog steeds water in hun huis? Terwijl het niet hoefde. Kijk weer. Pompgemaal Boomskreek. Is verkeerd gebouwd, dat heb ik al opgegeven. Maar ja, in de periode van minister Abrahams, ex-minister Abrahams, heeft hij wel voor gezorgd. Want toen konden die pompen zelf niet werken. Vrije lozing niet, pompen niet. Ja? Toen heeft hij wel voor gezorgd dat hij andersoortige pompen daar heeft geïnstalleerd. Dus ze kunnen nu wel werken. Ja? Ik was nog in dienst in die periode. Wat gebeurt er? De regen begint te komen op een bepaalde schaal, hoogtepunt van het water, kan je die pompen alvast beginnen te draaien. Die pompen worden aangezet pas wanneer iedereen al onder water is. De Boomskreek. Ik woon precies aan de overkant. Ik kan alles vertellen van de Boomskreek. Wie daar werkt bij de Boomskreek mag voorzichtig zijn. Always. Ik check je. En ik ga de minister het zeggen. Ja? Die pompen gaan pas aan wanneer we barbarie hebben gemaakt. Ik bijvoorbeeld. Ja? Maak als eerste barbarie altijd wanneer het om de Boomskreek gaat. Ja, want ik heb ook een camera voor mijn woning. Dus ik kan in mijn woonkamer zitten en ik zie wat er gebeurt aan de overkant. Ja? Die pompen gaan pas aan wanneer iedereen al onder water is.
2: Hoe kan dat? Waarom? Hoe?
1: Ik weet het niet. Ik zit niet meer op het ministerie. Ik kan het niet controleren. En naar die dingen moet de minister kijken. Ja? Waarom is het gebeurd? Ik kan het niet onderzoeken voor de minister. Ik heb die bevoegdheid niet. Ik hoor niet aan het ministerie. Ja? En... mijn leden zijn ook pompgemaalbeheerders enzovoorts. Ja? Maar wat gebeurt er? Ja, dat punt moest ik aanhalen. Sorry voor de minister. Maar mijn naam is niet met de Miroko. Ja? Tijdens Noor Mohammed. Ja, dat is weer een van de voorbeelden. Tijdens Noor Mohammed is dit nooit gebeurd dat de mannen hun overuur nog niet goedgekeurd is door financiën. In december al, ik was nog voorzitter van die bond. In december al moest de leiding van het ministerie van die afdeling zorgen dat die aanvraag gaat naar financiën. Zodat december die goedkeuring er is voor meer dan 30 uren overuur maken. Voor de afdelingsluizen en gemalen. Ja, moet de toestemming krijgen. Het is altijd zo geweest. Weet u dat afgelopen december, ja, die aanvraag niet gedaan is? Pas wanneer de voorzitter van Bondsluis en Gemalen begint te klagen, ja, dan doet de minister die aanvraag. Ik weet niet wie van het naar hem toe heeft gestuurd, want de minister kan ook niet alles doen. Ja. Maar dan belt de minister me vorige week zondag en op zondag diepsa, gisteren, de week daarvoor, belt hij en hij rijdt langs zich alle gemalen en er zijn geen mensen op hun posten. De mensen willen niet werken als ze geen geld krijgen voor een overuur. De mensen werken al, ja, van maandag tot en met vrijdag. Ja. Zaterdag en zondag wordt betaald in overuur. En ga maar na. Ja, 24 uur dienst draaien. Voor zie denk je, iedere 30 uren dat je mag maken. Per persoon. Dus we moeten, voor sluis en gemalen moet het altijd... Ik heb begrepen dat het gisteravond goedgekeurd is voor 100 uur. Dat is ook weinig met deze regenval. Deze extreme regenval. Voor zich denk ik 100 uur. Ik zeg, je moet sluizen en gemalen ongelimiteerd over uren kunnen laten maken als je een tekort hebt aan personeel. Hmm. Want dat hebben we de minister ook aangegeven vanaf het begin. Wij kunnen dat niet doen voor de minister. De minister moet vechten in de raad van ministers. Ja? En ze allemaal daarop een donder geven wanneer niet getekend kan worden voor ontheffing voor mensen in dienst nemen. Kijk wat er vandaag gebeurt. Want als je de minister de gelegenheid had gegeven om mensen in dienst te nemen, want het is al jaren en dag zo, ambtenaren stop. Vele mensen schreeuwen van een vadekara bij de overheid, een log ding. Ja? Maar waar er mensen in dienst genomen moeten worden, worden er geen mensen in dienst genomen. Kijk maar, wanneer het kantoorpersoneel is, mensen die achter een bureau gaan zitten, dan zijn er hoeveel? Bij elke minister komen een aantal met hem mee. Maar de man die moest doorrokken op het veld, ja? Daar neem je geen mensen. Het is een tekort bij sluis en gemalen, dat weet ik. Ja? Ook op andere posten hoor, afdeling wegen. Bijna elke afdeling heeft wat personeel aangaat, veldpersoneel aangaat, een tekort.
2: Ja. Maar kan de minister niet doorschuiven met het personeel?
1: Ja, maar ik weet niet, dat moet je hem vragen. Ja? Er zijn toen de tijd, oké, ik heb dat vonnis nog niet. Ja, er zijn toen de tijd bij minister Noor Mohammed een aantal mensen thuis gezet. Ja, honderden. Ik heb die zaak naar de rechter gebracht. En er is op 23 april uitspraak gekomen, maar ik heb het vonnis nog niet. Ja? De minister heeft me zelf de lijst gevraagd van die mensen. Ik heb de minister gezegd, minister, ja kijk, hier is die lijst. Je kan beginnen te kijken met wie je kan werken. Er is nog niets van gekomen. Hij heeft zelf voorgesteld, hij wil met die mensen praten. Desnoods, zaak intrekken enzovoort. Ik zeg, zaak ga je niet meer intrekken, want er moet nu vonnis komen. Vonnis is volgens mij 2 tot 3 keer uitgesteld. En na maanden weer een andere datum. 23 april is er vonnis gekomen, maar ik heb tot nu toe het vonnis nog niet op papier om de minister te zeggen, dit moet je doen. Terwijl een bond die opgericht is door, ik zeg altijd de VAP, op Noor Mohammed zijn kamer, hij werd boos toen wanneer ik dat zei. Ja? Dat het jouw bond is, je hebt het opgericht. Ja? Ook bij deze minister heeft hij een paar mensen bedankt. Volgens mij binnen hoeveel tijd? Misschien zal je het nog weten als journalist, ja? Binnen een paar maanden is er vonnis gekomen. Je is ja politiek de play in a conditie. En politiek ook hier a conditie. Ik zeg, ieder heeft zijn kleur naar de verkiezingen toe. Maar dat moeten we het allemaal samen doen. Want ik kan niet eisen dat iedereen NDP'er moet zijn. Ik kan niet eisen dat iedereen VAP'er moet zijn of wat dan ook. Wanneer die periode voorbij is, moeten we geen kleur meer hebben. Daarom gaan we achteruit in dit land. En we zullen achteruit blijven gaan als we zo politiek blijven voeren. Ik heb nooit van een politieke post gehouden. En ik zou het ook nooit willen. Ik zit vandaag wel in de SER, ja, maar voorgedragen door de vakbeweging.
2: Ja. Maar hoe zou de minister volgens u zich moeten gaan manoeuvreren tussen al deze, ik noem ze, obstakels.
1: De minister
2: politieke obstakels.
1: De minister zal het niet alleen kunnen doen. Ja? De minister moet luisteren naar zijn mensen die hij daar heeft. En de minister moet geen mensen nemen van buiten. Ja? Ik zeg het keihard, ik hoop dat hij luistert. De minister moet geen mensen nemen van buiten die niets van het ministerie afweten. Ja? En dan maakt hij een team en hij luistert alleen naar die team. Je krijgt niet de juiste adviezen. Ja? Nee, mensen die ervaring hebben op het ministerie. Ik pleit niet voor mezelf. Ja? Want ik hoef geen te goed te krijgen daarvoor. Ik wil het vrij doen. Luister naar me wanneer ik iets zeg. Maar ik heb vanmorgen nog eens aan een tweemans van hem gezegd. Ja? Ik kan hem zeggen, je mag hem zeggen. Ja, want ik ga hem het ook weer zeggen. Je luistert niet naar de juiste mensen op het ministerie. Dan met drie bakken ik was dan rustig gewoon precies heeft zangen. Wanneer mijn leden, en het is al bijkans een jaar, nog een maand of 2, 3 is het al een jaar. En ik geef de ministers meestal een goede tijd om zich in te werken, ja, om te zien wat er gebeurt. Die 30 punten, die moet, en volgens mij is er nog geen één van ze gerealiseerd. Ja?
2: Wat zijn de punten? Ja? Enkele, belangrijke.
1: Personele zaken. Ja? Een van ze is aantrekken van personeel. Ja? We hebben een loonstructuur daar. Viso is bijvoorbeeld een zwaar punt die ik bij elke minister als eerste meeneem. Ja? Herwaardering van elke functie op het ministerie. Ja? Loon die we vandaag krijgen op het ministerie is niet betaald. Ja? Wat doet men? Ja? Wanneer bijvoorbeeld zo'n sluisbediener, want ik waarschuw ze ook, als ze moeten niet zeggen sluiswachter. Iedereen praat over sluiswachter, dat net boomvosting. Maar bij Viso heb ik ervoor gezorgd dat de naam veranderd is naar sluisbediener. Want een sluisbediener die sluis moet bedienen, nee, kot wachtiga sluis, aan man dat nee op een sluis. Aan man die bedienen sluis, het is geworden sluisbediener. Zo'n sluisbediener, als die man niet uitkomt, ja, wat gaat hij doen? Oh, zo komt chinchou chap, want daar precies doet toch. Betaal je mensen goed. En nu, wanneer extreme regelval komt, dan zie je hoe belangrijk die man is die je zegt dat hij maar 30 minuten daar moet staan om die sluis open te trekken. Nee, het gaat zo niet. Als je niet weet wat het werk inhoudt, ja, moet je niet praten. 30 minuten. Eens heeft ex-minister Permisser me zelfs gezegd dat we bij sluizen en gemalen supermensen zijn. Wij weten hoe we het doen toen. Ja? Maar je gaat niet, laat maar het hebben over die sluisbediener. Ja? Want gemaalbediener moet je continu ter plekke zijn. Maar sluisbediener kan je openmaken, igwe. Ik heb het ook gedaan in mijn leven. Die kon naar Owe pas naar sluizen, mi beluku. Later de man pura sluis dat we bouwen aan gemaal. Maar dat is weer een heel verhaal. Ik zal nog langer toen zien als ik je alles moet gaan vertellen. Maar, zo'n sluisbediener. Wanneer het niet regent, heeft hij een getijtafel. Dan weet hij precies, hij hoeft geen enkele getijtafel te hebben. Want het verschilt elke dag met een uur getij. Ja? Dus je kan het uit het hoofd doen. Zo'n sluisbediener weet van, als ik vandaag heb opengemaakt om 9 uur, ja, moet ik morgen openmaken om 10 uur. Hij verschuift elke dag met een uur. Ja? En het sluiten ongeveer hetzelfde. Maar als het extreem regent, waar kan die man zien hoeveel regen gevallen is? Wanneer jij slaapt naast je vrouw, als leidinggevende de Iwan Fayademang, naast je vrouw, dan moet die man opstaan in de regen. Wanneer hij heeft geschat om zo'n uur zoveel regen is gevallen, dan moet ik gaan kijken of het open gaat. Of het open kan. Want een sluis kan alleen bij je app open. En als in de rivier hoger is, ja, dan moet je wachten totdat het gelijk water is. Dan kan je die sluis open doen. Ja? En men denkt dat die sluisbediener dan alleen gaat om te trekken. Ja? Nee, die man moet soms in de regen daar blijven staan om te kijken dat wanneer het gelijk water is. En ook bij het sluiten. Vooral als het extreem weer regent. Eén ding dat ik echt moet zeggen voordat we gaan afsluiten, ja, is bij welk land loopt niet onder. Je gaat dat nooit kunnen stoppen. Maar, ja, voorbereidingen treffen om snel te ontwateren, daar moet je eraan werken. Ja, en dat, daarom zei ik, heb net geluisterd naar meester Boksteen. Ja? En hij heeft het goed gezegd. Ja? Jodenbredestraat. Hij heeft gezegd Dominiestraat. Maar ik zeg Jodenbredestraat. Want ik denk dat het Jodenbredestraat. Hij heeft gezegd, hij kan erin lopen. Ik weet toen daar ook die duikers daar geplaatst werden. Ja? Ik zeg, je kan een fiets erin rijden. Vandaag de dag ben ik bang, als je gaat kijken, dat hij misschien voor 3/4 weer verstopt is. Niemand die het onderhoudt. Het moet altijd schoon blijven. Ja? Dan weet je dat bij extreme regenval je sneller mensen kan droogleggen. En die man, ik weet niet hoe hij heeft genoemd, betonnen bak heeft hij het genoemd. Ja? Meneer Boksteen. Ja? Het is een betonnen bak, want het zijn grote duikers die daar zijn neergezet. Ja? Ik rijd mijn busje misschien erin. Ja, maar nou wat busje. Ja? Wanneer het zwaar regent als gisteren bijvoorbeeld, dan heb je daar een goede berging uit. Weet je hoeveel water daar kan blijven zitten, terwijl die pompen hem verwerken? Ook heeft hij gezegd, zijn te kleine pompen, warempel, ja, ik heb ook naar hem geluisterd, warempel, met de uitgroei van onze bevolking in de binnenstad en de projecten, heeft het gehad over verharden. Want alles dat verhard is, die geeft hem direct naar de krieken. Voorziening de kriekjes pang. Dan moet je hem snel kunnen verwerken. Dus pompen die toen geplaatst zijn, zijn vandaag te klein. Ja? Omdat mensen meer verharden. Elke bouw Elke dak die je bouwt is verhard. Onder zo'n dak, ja, neemt geen water meer op. En nu met die regen van de afgelopen tijd is de grond verzadigd. Dus alle wat er zei konono naar die rek kreek. De grond kan niets meer observeren. Ja. Mm. Dus er is een heleboel waarover je kan praten wat ontwatering aangaat. Ja? Maar if itranga yesilek minister, want ik kan niet gaan praten. Weet je hoeveel deskundigen nog op het ministerie zijn? Zijn ze misschien niet op papier deskundig, maar qua ervaring. Want ik heb ook geen papier voor ontwatering enzovoorts. Maar ik heb 38 jaar gewerkt op de afdeling. Ja? Die ervaringen die ik heb. Ja? Bijvoorbeeld Boomskerk, als ik het heb gezegd, stop met bouwen, had je moeten stoppen met bouwen, dan hadden we een beter ding. Ja? Want die sluis, die vrije lozing heeft nooit gewerkt. En die vrije lozing noemen we die sluis. Ja? Ik heb toen nog gezegd, waar je nu bouwt, sta je fout. Je moet het aan de andere kant bouwen. Rivierzijde. Ja? Dan kun je meer water verwerken. Want dat is gewoon mijn ervaring. Ik heb niet voor gestudeerd. Ik hoef geen berekeningen te maken. Ik weet wat er daar speelt. Mm. Ja. Ik kan vandaag tot morgen praten en min ook bijeren.
2: Ja. Maar goed, u hebt straks toch een gesprek met de minister. Dus ja. ik denk dat u hem deze punten zal meegeven.
1: Ja, ik heb een aantal punten die ik hem moet aangeven. Ja? Ik heb begrepen dat NCCR erbij zal zijn. Ja, ja, NCCR gaat echt niets kunnen doen in verband met ontwateren. Die zullen alleen maar kunnen helpen waar er calamiteiten zijn. Ja, maar ik weet niet, I don't know, maar dat is NCC's werk. Ja? Ik heb het hier, één van die punten. Ja? Mensen in dienst nemen. Hmm. En ik kan het voor hem onderbouwen. Lek van mij onderbouwen, ik heb tien zo. Ja? Laat me het verder zeggen, qua mensen in dienst nemen. Ja? Neem aantal mensen in dienst die nodig zijn. Neem niet te veel. Want die mensen gaan in de droge tijd, ja, niet zo hard werken. Ja? Maar je gaat ze moeten betalen. Als je te veel neemt. Ja? Dan wordt het meer dat je moet uitgeven aan loon per maand dan wanneer je uitgeeft aan overuur per maand. Want in de droge tijd hebben die mensen niet veel te doen, dan kunnen ze onderhouden. Ja? En die mensen die met onderhoud bezig zijn, kan je inzetten in de regentijd om ook sluizen en gemalen te bedienen. Ja toch? Maar als je nu, en dan geef je ze overuur, ja? Maar als je nu, zeg maar, je neemt 20 mensen in dienst.

0: en dingen om te weten wat je moet doen. Luister naar de juiste mensen.
1: Ja.
0: Is een masterplan ontwatering groot Paramaribo? Is op het ministerie. Wat voor nieuwe masterplan wil je gaan maken? Ja? Je kan die masterplan gebruiken, ja? En kijken waar je het kan aanpassen. Maar er is een masterplan. De minister mag het van mij weten. Laat hem vragen. Misschien. Zie je? Daar kijk ik al dat er waarschijnlijk gesaboteerd wordt. En dat hij niet naar me luistert. Want als hij met mij had gesproken. Ik moet het via de media horen dat hij zegt. Hij gaat gaan werken aan een masterplan. Is weer te veel uitgeven van geld. Want hij gaat een seminar houden. Weet je hoeveel geld daar weg gaat? Je kan een laars kopen voor je mensen die daar moeten werken. Ja? Dat geld hoef je niet te houden voor een seminar. Ja? Er is een masterplan, 100% weet ik dat, 180%, 1000%, ja. Neem die masterplan, bestudeer het met je mensen die kennis hebben, je ingenieurs die je hebt. En waar het aangepast moet worden aan de tijd, dan pas je het aan. Waarom weer zoveel geld uitgeven voor een seminar? Huh? No.
2: Yeah.
0: En ik dacht dat die masterplan was... gemaakt. Het zijn buitenlanders die masterplan hebben gemaakt. Nederlanders dacht ik dat het was. Ja? Want ik heb met ze gewerkt. Ja? En dat het in de jaren 80 moet zijn, ja? Dat die masterplan eind jaren 80 gemaakt is. Ik ken datum niet zo uit het hoofd. Ja? Maar hij mag het van me weten via hier direct. Er is een masterplan. Laat hem op zoek gaan waar het is.
3: Ja, dan zullen we dat plan gaan zoeken. Dat was een heel lang gesprek, maar interessant om naar Salons te luisteren. Hij vindt dat de minister gesaboteerd wordt. Ik hoop dat hij dat, want ik denk dat hij al tot de minister gesproken heeft. Maar laten we nog even blijven bij dat van het water. Want ik wil u laten horen, meneer Mohamed Raja, meneer Romeo. Hij is vanmorgen stond. En hij is bestuurslid van stichting Beter Wonen Morgen Stond. En... En hij heeft, het is niet de eerste keer dat hij gaat praten hier. Want u weet, Morgenstond loopt alle hele poos onder water. En hij zal ons nu wat meer vertellen over de situatie ter plaatse. De heer Romeo Mohamed Raja heet hij.
4: Op Morgenstond hebben we dus een situatie waarbij... wij het laatste gedeelte zijn van Paramaribo Noord. En we hebben dus onze eigen infra met betrekking tot kanalen, loosingen. Die gaan richting een pompgemaal en sluisdeur. Het pompgemaal, de sluisdeur zijn natuurlijk berekend voor waterafvoer van het gebied zelf. En niet van andere gebieden daaromheen. En een van de grote problemen van Morgenstond is dat bijvoorbeeld het gebied van Sudi Village... die ook zijn eigen infra heeft, dat niet wordt gebruikt, niet wordt onderhouden waarschijnlijk ook. Neerslag van Sudi Village loost naar ons toe, waardoor onze kanalen en ons pompgemaal overbelast raakt. Dus het is natuurlijk mooi om nieuwe pompen te hebben en een mooi gebouw te hebben, een goed functionerende sluisdeur, maar als de capaciteit daartoe niet toereikend is om ook andere gebieden te ontwateren, dan zijn wij steeds onder water. En dan moet ik bijvoorbeeld steeds rennen en checken van zitten we goed met de bediening van het pompgemaal, van de sluisdeur, op tijd open, op tijd dicht, op tijd in en uitgeschakeld de pompen, weet je. Dus, en gelukkig gebeurt dat ook. Ik moet mijn complimenten maken aan de bediener van het pompgemaal, maar hij kan maar zoveel doen. Dus we hebben al in 2023 een voorstel gedaan waarbij we zeggen laten we dan de infra van de andere gebieden, want in feite moet elk verkavelingsgebied zijn eigen infra hebben, laten we hun eigen infra in orde maken, waardoor wij dan minder problemen hebben met ontwatering van ons eigen gebied. Dus dat is wat we hebben.

0: waarmee we hebben moeten dealen de afgelopen periode. En ondanks alle ingrepen die zijn gedaan, lopen we nog steeds onder water. Wat je hebt is dat het water natuurlijk wat sneller wegtrekt. In plaats van 10 dagen dat het in een dag of twee misschien weggaat, zoals nu met deze zware regens. Maar het is niet prettig om steeds dit te hebben en dat andere gebieden dan, zoals Suri Village, water blijven lozen naar ons toe. Die hele infra is aanwezig en dan moet er rehabilitatie plaatsvinden. En waarschijnlijk is het knelpunt dat het terrein waar dus die faciliteiten zijn geplaatst niet van het ministerie is, maar van de verkavelaar. En ik geloof erin, precies wat wij hebben gedaan. Wij hebben destijds ook gevraagd aan de verkavelaar van, kan je alsjeblieft overdragen aan het ministerie van Openbare Werken, zodat we één aanspreekpunt hebben met wie wij verder kunnen. En ik geloof er ook in dat als dat gebeurt bij Suri Village, wanneer de overdracht plaatsvindt van de faciliteiten, dat de overheid daar ook zijn zaken beter kan regelen. Toch?
1: Maar hebben jullie met de verkavelaar gesproken om de infrastructuur daar al daar in orde te maken?
0: We hebben een gesprek gehad destijds met Intervast en de heer Matura. Als ik me niet vergis, moet dat zijn geweest in 2022. Maar kijk, hij is verkavelaar en hij zegt, die faciliteiten zijn dus niet van hem als verkavelaar. Hij heeft gekocht de terreinen. Hij heeft gekocht waarschijnlijk de straten ook, maar die lozingen, daar heeft hij niet het beheer over. En die faciliteit van de sluisdeuren, daar heeft hij ook niet het beheer over. Dus we zitten tussen twee vervelende plekken, waarbij de Intervast zegt van, het is meneer NBM, de originele verkavelaar van het gebied waar Suri Village nu is, van hem zijn de faciliteiten. En wij schieten dus niet op, omdat er geen doorbraak komt. Waarschijnlijk in de onderhandelingen tussen partijen. En dan blijven wij de dupe van worden, toch? Dus als wij als morgenstond gedaan hebben kunnen krijgen dat op 1 november 2023 de NBM als verkavelaar van morgenstond heeft overgedragen aan het ministerie van Openbare Werken. En alles wat te maken heeft met het wegennet en waternet op morgenstond. Alles gebeurt nu via het ministerie van Openbare Werken. En waar wij moeten inkomen, komen wij ook in. Weet u dus. Het jammer is dat wanneer wij onder water staan, dat Suri Village droog staat. Omdat zij nooit een issue hebben met wateroverlast. En wij wel.
1: Heer Romeo, misschien kunt u ons vertellen hoe de situatie nu daar te morgen stond is. Hoe ziet die eruit?
0: Nou, er zijn bepaalde straten, zoals de Katoen Forumstraat, de Poëziestraat, die nog aardig wat water hebben. Maar een groot deel van het gebied heeft nog minimaal wateroverlast op dit moment, omdat de bediener van het pompgebouw, je kan zeggen, eenmaal 48 uur heeft zitten verpompen. Zowel met de pompen als lozen met de sluisdeur. En soms in combinatie. En hij heeft echt hard zijn best gedaan, ondanks dat er dus een situatie gaande was waarbij dus de bedieners, misschien niet alle bedieners, meededen aan een werkneerlegging in het weekend, want ze zijn niet betaald voor hun overtime en toestanden.
2: Ja.
0: Toch? Dus, kijk, overal in het land zijn er issues, dat begrijp ik. Maar ik hoop dat het dus vanaf vandaag naar beter loopt, want ik kom net uit de meeting en ik heb begrepen dat financiën geaccordeerde overtime kwestie. Dus laten we ervan uitgaan dat zaken dus beter zullen lopen.
2: Ja.
1: Tot slot. Heer Romeo, ik heb begrepen dat u hebt gesproken met de minister van Openbare Werken. Hoe is dat gesprek verlopen en wat is zijn reactie hierop, op dit probleem?
0: Dus ik kreeg een uitnodiging van de minister gistermiddag toen hij bij het pompgemaal aankwam om te oriënteren als alles daar, hoe alles daar liep. En het bleek dat dus toen ik me aanmeldde hier om 1 uur dat het een andere setting was. En dat het meer te maken had met rampenbeheersing en crisis. Van wateroverlast. Dus je krijgt niet de ruimte om de minister persoonlijk te spreken. Omdat de werkarmen van de overheid, zoals de DC's, afdeling ontwatering, de vakbond, noem maar op, Sambeli, de andere ministers, die hebben maar net een uur om hun zegje te doen. Dus ik helaas helemaal geen comment daarop geven, hoe dat gesprek gegaan is. Ik zou kijken als ik misschien op een ander moment de minister hierover kan spreken, want voor vandaag is dat niet gelukt.
1: Hoe verder, heer Romeo, wat zullen de buurtbewoners nu vervolgens doen?
0: Dus ik ga verslag doen aan de buurtbewoners, want ik had via de appgroep al geïnformeerd dat ik hier aanwezig zou zijn op uitnodiging van de minister en aangeven wat er gedaan is. Tussen 1 en 2:30. En dat ik dus naar een follow-up gesprek moet met de minister, want ik heb mijn zaken niet kunnen voorleggen aan de minister. En dat zijn zaken die we sinds 2023 formeel ook hebben aangeboden aan het ministerie met oplossingsmodellen hoe heel Paramaribo Noord te helpen, te ontwateren. En met eenvoudige ingrepen van onderhoud, zodat wateroverlast voor heel Paramaribo Noord ook al wat minder wordt. Daarnaast speelt er ook dat bij ons op morgen stond de bediener tijdens zorg voor buffer in de kanalen, waardoor wij misschien sneller droog komen te liggen ook, terwijl andere gebieden nog kampen met het probleem van buffer creëren. Weet je, dus er moet een beetje beter gekeken worden naar management, naar operations van zaken. En dan denk ik wel dat het goed is, dat het beter. Maar betrek ook de bewoners. De bewoners die willen ondersteunen, maar soms worden de bewoners genegeerd en dan krijg je dat spanningsvelden. En dat zijn onnodige spanningsvelden. Dus laten we samenwerken. Uiteindelijk moeten we alles samen oplossen. Ja, toch dat we dan die verlichting en die verbetering kunnen brengen voor ieder.
2: Yes, verlichting brengen voor ieder. Dankjewel, meneer Romeo Mohamed Raja. Ook voor het afstaan van... Jongen, alle projecten zitten met problemen. Iemand zegt hier, zusterproject, de reis is lang. Dus het zou ons te ver voeren om al die gebieden stuk voor stuk op te sommen. Mensen, sterk door, ik weet. Het is niet makkelijk voor jullie in het water.
3: Ja, ik kreeg kippenvel.
2: Ai, kippenvel. Dankjewel. Het is niet makkelijk voor jullie in het water. Laten we hopen dat we eruit komen. Het is niet te doen. En kijk, als sommige scholen nog onder water zijn, schoolterreinen, hoop ik dat het tijdig wordt bekendgemaakt. Dat de mensen niet nodeloos hun kinderen naar school sturen. Mensen, u weet, er is de vorige week een bericht verschenen. Je zult er mij toch tegen media moet je nieuws maken en verbanden leggen. Er is de vorige week een bericht gelanceerd dat het Openbaar Ministerie, of dat het Ministerie van Volksgezondheid, dat het OM, de vervolging, heeft het Ministerie van Volksgezondheid laten weten dat een gerechtelijk vooronderzoek is gestart omdat het ministerie een strafklacht had ingediend tegen minister Ramadin voor wat er daar gebeurd is in de periode 2020-2025. Er is volgens Volksgezondheid voldoende aanleiding gevonden voor het instellen van een gerechtelijk vooronderzoek tegen Ramadin. En het onderzoek richt zich vooral op verdwenen en niet te traceren apparatuur die via een grant van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank aan het ministerie is verstrekt. Nou, op grond daarvan hebben we dus gezegd, hoe informeerd is Mapchun, dus dan een grant, Isabi, en hoe komt het tot stand? Je hebt altijd mensen die dat misschien niet weten. Wat zijn de voorwaarden? Welke afspraken worden er gemaakt? Alleen hebben we ons niet specifiek bezig gehouden met dit geval van meneer Ramadin. Ik heb gevraagd om meneer Lal Mohammed te bellen. Meneer Anwar, ambassadeur. In dit geval de alternate governor van de ISDB, de Islamic Development Bank. En aan hem hebben we gevraagd om ons precies te vertellen hoe dat nou precies in zijn werk gaat. En dat interview willen wij u nu laten horen.
4: De ISDB, of de Islamic Development Bank, is een ontwikkelingsbank.
3: Die is opgericht in 1975 met als hoofdkantoor in Jeddah, Saudi-Arabië. En waarbij vooral de Zuid-Zuidlanden als lid zijn aangesloten. Dus Afrika, Azië, dat zijn eigenlijk Zuid-Amerika nu. Dat zijn de landen die eigenlijk hoofdzakelijk lid zijn. Er zijn weinig landen van het noorden, dus van Europa en van Amerika. En Suriname is lid vanaf 25 november 1997. Dat is precies op de dag dat Suriname 22 jaar onafhankelijk was.
1: Kunt u enkele projecten opnoemen die van de ISDB die in de afgelopen jaren door Suriname zijn uitgevoerd?
3: Nou, er zijn een aantal projecten natuurlijk, maar ik zal de belangrijkste opnoemen. Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Daar hebben we eigenlijk een aantal jaren geleden een eerste financiering gehad voor de bank, voor het hospitaal. Maar dat is toen niet doorgegaan, want bij de evaluatie bleek namelijk dat niet aan alle voorwaarden die de bank had gesteld was voldaan. Nu is er een tweede verzoek eigenlijk enige jaren geleden ingediend om een nieuw academisch ziekenhuis te bouwen. En dat project is nu al bestek klaar en in feite heeft de bank al het groen licht gegeven om te financieren. Maar Suriname moet nog, de nieuwe regering vooral, die moet ownership, zoals men dat zegt, dus want het was door de vorige regering voorbereid. Deze regering moet ownership accepteren en dan kan men doorgaan. Het tweede belangrijk voorstel is namelijk een energieproject. Dat is een project van $105 miljoen. Dat is een ondergrondse kabel, aanleg van kabel vanuit Paramaribo naar het binnenland van Suriname. Verder hebben we dat campusproject. Je hebt nog wat veel gehoord ook van het campusproject. De Secondary and Technical Education Support project. Daarom noemt men TES. Dat project is al, kan je zeggen, uitgevoerd. Er moeten nog een paar kleine reparaties en aanpassingen worden gedaan. En dat gebeurt in het kader van de garantieperiode. Er is een nazorgperiode. Wanneer een project is uitgevoerd, dan krijgt de opdrachtgever nog een jaar de tijd om bepaalde dingen die bijvoorbeeld niet goed zijn of niet goed werken, om die te corrigeren. En dat is nu een proces. En een ander heel belangrijk project is namelijk het Volk Sociale Woningbouwproject. Affordable Housing Project, AHP. Dat is een project van $35 miljoen. En dat is voor ongeveer 30% al gerealiseerd. En er is wel wat vertraging. Maar ik hoop dus dat de partijen die bij betrokken zijn en verantwoordelijk zijn, er zullen zorgen dat we maximaal eigenlijk uit deze lening kunnen halen voor de sociale woningbouw. Nog een project, dat was een grant, een pineapple value chain project. Dit project eigenlijk zal productieverhoging, verwerking en diversificatie simuleren met een schenking van ongeveer $300.000. Dat zijn de belangrijkste projecten die de ISDB tot nu toe heeft gefinancierd. De laatste tijd dan.
1: En ambassadeur, ik begrijp dat er vanaf komende week maandag een delegatie van de ISDB een werkbezoek aan Suriname zal brengen. Wat is het doel van dit bezoek? Wie zit er allemaal in de delegatie en met wie zullen ze allemaal praten?
3: Nou, het doel van deze missie is namelijk dat zij dus lopende projecten gaan ze evalueren en nieuwe projecten gaan ze bespreken met de verantwoordelijke ministers en in haar voorstellen zijn om te kijken op welke manier wij die projectvoorstellen kunnen indienen om de financiering daarvan veilig te stellen. Dat is eigenlijk het belangrijkste doel.
1: En wie zit allemaal in de delegatie? Ik heb dat gemist.
3: In de commissie zitten een aantal technische deskundigen uit een breed scala aan landen die lid zijn van de ISDB. Er is deskundige bijvoorbeeld uit Senegal. Er is één uit Mali, één uit Marokko en één uit Libië. En uiteraard is er een hiërarchie binnen die delegatie. wie de baas is, wie de tweede man is. En er zijn een paar vakmensen die betrokken zullen worden bij de evaluatie van de projecten.
1: Terugkomend op de projecten. Laten we kijken naar grant. Misschien kunt u ons uitleggen wat wij onder een grant moeten verstaan.
3: Ja, ik kan proberen uit te leggen. Een grant is eigenlijk, als je het vertaalt, is een schenking. Hè? Dus het essentiële daarvan is dat je niet hoeft terug te betalen. Een grant. Ja, een grant kan je als land aanvragen. Maar die aanvraag moet vergezeld gaan van een programma van eisen. Met andere woorden, laten we een concreet voorbeeld nemen. Laten we zeggen dat we een brug willen bouwen over de Suriname rivier, een tweede brug. Mm. Maar die brug, daar moet een projectdossier voor geschreven worden. Een technisch dossier, een financieel dossier, een milieudossier en zo. En ook een economisch dossier, met andere woorden, om te kijken wat voor effect gaat die brug hebben voor de ontwikkeling van beide oevers. Toch? Dus die dossiers moeten geschreven worden en daarvoor moet je een consultant inschakelen. En die consultant moet betaald worden. In zo'n geval kan je een fonds aanspreken bij de bank, dat heet het Technical Assistance Program. Ze geven dat namelijk voor technische projecten. Dus als je een project wil voorbereiden, dan moet je een programma van eisen schrijven. Van die brug moet zo lang zijn, moet van dat punt naar daar lopen. Het moet een ophaalbrug worden, of een gewoon gefixeerde brug moet het worden. Het wordt in beton opgetrokken. Het moet levensduur hebben van 50 jaar of 100 jaar. Al dat soort zaken moet je in je terms of reference opschrijven. En op basis daarvan gaan ze misschien aanvullende vragen stellen om te kijken of het compleet is. En op basis van de volledigheid van die terms of reference wordt dan een technical assistance grant gegeven. Dat hoef je ook niet terug te betalen. Maar er kunnen ook algemene grants zijn die niet te maken hebben met de techniek. Bijvoorbeeld, als je een woningbouwproject wil gaan ontwikkelen en je hebt grond, maar je weet niet of die grond geschikt is, dan moet je ook een projectdossier maken daarvoor. En dan kan je eigenlijk de bank vragen op basis weer van een programma van eisen om een projectdossier te schrijven voor het uitvoeren van zo'n woningbouwproject. Dus dat zijn belangrijk. Waar vooral belangrijk is, waarom die terms of reference, dat je dat geld niet voor andere dingen kan gebruiken. Als je het hebt gevraagd voor een brug, of je hebt gevraagd voor een woningbouwproject, en het is voor een woningbouwproject dat zal zich uitstrekken over een gebied van 50 hectare, dan moet je daar niet geen 60 hectare van maken. Dat is gefixeerd, is vastgesteld. Voor dat project, voor die bestemming, wordt dan die grant beschikbaar gesteld. En die grant hoef je niet terug te betalen. Dat is het voordeel van. Ook van die Technical Assistance Program, als je binnen dat kader een grant krijgt, hoef je dat ook niet terug te betalen. Alleen een lening, dus dat is een loon dan, als je die aangaat voor de financiering van een project, dan zal je dat moeten terugbetalen. En daarbij heb je natuurlijk ook twee soorten leningen. Je hebt de zogenaamde concessionele leningen. Dat wil zeggen leningen voor projecten die geen winst opleveren, waarmee je niet kan verdienen, maar meer in de zorgsfeer zijn. Bijvoorbeeld een ziekenhuis. Een overheid verdient niet veel geld met ziekenhuizen. Een onderwijsinstelling, een school. Een regering verdient geen geld met scholen. Je geeft juist geld uit. Dus deze projecten, dat begrijpen ze ook, het is geen commerciële project. Dus daar heb je een lange looptijd om die lening terug te betalen. En een lage rente, meestal tussen 2 en 2,5%. Ja. Dat zijn de leningen. Dus je hebt eigenlijk drie soorten financiële hulp vanuit de bank. En niet alleen maar de Islamic Bank, maar ook bij de Inter-American Bank, Inter-American Development Bank, bij de World Bank, bij EU, bij de Caribbean Development. De meeste multilaterale ontwikkelingsbanken die hebben deze regeling. Dat je een lening krijgt tegen heel zachte voorwaarden.
1: Ambassadeur, Ja, zijn er voor wat Suriname betreft specifieke voorbeelden van succesvolle grants en ook van leningen afkomstig van de ISDB?
3: Ja, van de ISDB kan ik u zeggen, er zijn twee die ik direct kan noemen. Eén is van dat Pineapple project. Mm-hmm. Dit project was eigenlijk bedoeld om de productieverhoging, verwerking en diversificatie, om die te stimuleren. En daarvoor was een schenking van $300,000 beschikbaar gesteld. Dus ja, dat project is lopende, ik denk dat het bijna beëindigd is, maar dat is een succesvol project geweest. Een tweede belangrijk project, dat is namelijk een bedrag van $2.2 miljoen. Dat was namelijk om het samenstellen van het projectdossier voor het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, het tweede project dus. Mm. En dat is eigenlijk al bestek klaar. Dat project hebben ze eigenlijk een beetje geraamd op iets van $152 miljoen wordt dat. Het wordt wel een state-of-the-art hospitaal als het doorgaat.
1: Als we kijken naar de controle, hoe vindt die controle plaats over de besteding?
3: Nou, controle ga ik je zeggen, de bank, de Islamic Bank, is een heel conservatieve bank. Eigenlijk gebeurt geen enkele besteding zonder openbare aanbesteding. Dus ook bij die grant, wanneer je een grant krijgt om een consultant aan te trekken om het projectdossier voor te bereiden, kan je niet zomaar zeggen, ik ga consultantbureau A of B inschakelen, want die heeft de meeste kennis en die kent de historie van de situatie en dergelijke. Nee, de bank gaat je zeggen, luister, je moet een openbare inschrijving houden voor de selection of the consultant. Dus ook die consultant

0: in een multilaterale banken is het erg conservatief. En één kleine fout, kan ik je zeggen, dan word je gedisqualificeerd en je mag niet meer meedoen. Bijvoorbeeld, laten we zeggen dat een aannemer is aangewezen om een project uit te voeren. Maar tijdens de uitvoering van het project is gebleken dat die man zijn performance, dus de wijze waarop ze het project uitvoeren, op vele punten veel te wensen overlaat. Nou, zo'n contractor komt op de zwarte lijst bij de bank en dan hoeven ze nooit meer in te schrijven. Al zijn ze laatste, ze komen nooit meer in aanmerking, is afgelopen. Dus wat de controle betreft, daar wordt geen helemaal mee gekrapt. Is heel conservatief.
1: Stel, zo'n project vindt al plaats of heeft al plaatsgevonden. Wat als het land zich dan niet houdt aan afspraken?
0: Nou, als het project al is uitgevoerd, dan is het meestal een aangelegenheid van de consultant en van de contractor. Want de consultant is meestal ook in de directievoering betrokken om toe te zien dat die contractor, dus de aannemer, het project conform het bestek uitvoert. Laten we zeggen dat in het campusgebouw op Hannover is voorgeschreven dat de wasbakken in het toilet 65 centimeter breed moeten zijn. En 65 centimeter breed moeten zijn en 30 centimeter lang. Ja? En het bleek namelijk bij de controle dat die wasbakken geen 65, maar 50 centimeter zijn en 45 centimeter. Nou, dan heb je in feite in strijd met de voorwaarden die in het bestek zijn beschreven, heb je gehandeld en geleverd. Begrijp je? Dus in de nazorgperiode, je hebt een jaar lang de tijd om de controle te krijgen of alles goed functioneert en of er defecten zijn. En binnen die periode is de consultant behouden om de controle uit te oefenen. En de contractor is verplicht ook om alles wat de consultant voorschrijft, om dat uit te voeren.
1: Treft de bank ook sancties tegen wanneer er niet wordt voldaan aan afspraken of disciplinaire maatregelen?
0: Nou, disciplinaire maatregelen niet. Er zijn boeteclausules meegenomen. Dus wanneer een contractor aan het werk krijgt, moet hij een bepaald bedrag op de bank parkeren. Bij de bank natuurlijk van het land dat het project uitvoert. Meestal is het bij de centrale bank bij ons. Dan wordt een bedrag eigenlijk geparkeerd. Dat wanneer de aannemer of de consultant als niet conform hun werk doen, dan wordt uit het garantiebedrag wordt een derde partij aangetrokken om het werk correct uit te voeren. Van alle kanten is dat ding afgesloten.
1: Inderdaad. U bent alternate governor bij de ISDB. Misschien kunt u ons vertellen wat dat allemaal inhoudt.
0: Wel, alternate governor, de governor bij de bank, die vertegenwoordigt het land, de Republiek Suriname, is aandeelhouder bij de Islamic Development Bank. En in de structuur van de bank heeft elke aandeelhouder heeft een positie in de board of governors. En de minister van Financiën, die is de governor namens de Republiek Suriname in de board of governors. En als een alternate governor, dat bij afwezigheid van de minister, de alternate governor, de vergaderingen, de jaarvergaderingen en discussies over toelaten van nieuwe leden en dergelijke, dat die dan samen bijwoont.
1: Tot slot, ambassadeur, hebt u nog tips voor Suriname en de Surinamers om meer te kunnen profiteren van de mogelijkheden en voordelen die de ISDB met zich meebrengt?
0: Ja, heel graag. Want kijk, welke bank ook, welke ontwikkelingsbank ook ons mogelijkheden aanbiedt, daar moeten we goed gebruik van maken. Omdat ons lidmaatschap ook verplichtingen met zich meebrengt. Want als we lid zijn van de OIC, je moet eerst lid zijn van de OIC om toe te treden tot, dan moet je zorgen natuurlijk dat de financiële verplichtingen die je hebt tegenover dus de bank en tegenover de OIC, dat eigenlijk goed gecompenseerd wordt met de voordelen voor het land. En daarom moeten wij eigenlijk maximaal gebruik maken. Helaas gebeurt dat niet voldoende, in voldoende mate. Dus de tip die ik zou willen

0: even zijn een betere voorbereiding op de ministeries. Dus wat je niet weet, kan je altijd vragen. En wat het mooie van deze ontwikkelingsbanken zijn, is dat ze zich niet gedragen als een counterpart. Kijk, als je naar de conventionele banken hier in Suriname gaat en je gaat aanvraag doen voor een financiering van een auto of van een hypotheek voor een woning, dan kijkt de bank alleen naar haar garanties. Hoe kan die persoon die het geld leent mij terugbetalen? En als hij niet terugbetaalt, op welke manier kan ik onderpand erbij betrekken dat ik dan, als het niet betaald wordt, dat ik onderpand kan verkopen en mijn geld kan terugvorderen? Dan is echt een counterpart. Je hebt twee partijen tegenover elkaar die voor hun eigen belangen opkomen. Bij de ontwikkelingsbanken heb je een andere attitude. En die attitude is een attitude van partnership. Ze gedragen zich als een partner. Dus wat je niet weet, kan je vragen aan de bank. Als je geen deskundigheid hebt, kan je vragen dat ze je technical assistance geven. En dat is meestal, zoals ik eerder zei, een krent. Dus vandaar dat ik zei, je moet betere voorbereiding hebben op de ministeries. En als je onvoldoende deskundigheid hebt, dan moet je het gewoon vragen. Want het is een partner van jou, de bank, waar je het geld gaat lenen. Het collectief belang van Suriname moeten we altijd voorop stellen. Dat dit niet een voordeel is voor een bepaalde groep, maar voor de hele Republiek Suriname. En we moeten wat meer bekendheid geven en meer gebruik maken van de studiebeurzen die de ISDB beschikbaar stelt. En meestal zijn het volledige beurzen met maaltijden, met gebruik, hoe noemen ze dat? Met logies, verblijf en alles all in. Dus je hoeft geen geld vanuit Suriname te sturen. Het zijn echt full-fledged beurzen. Dus we moeten daar meer gebruik van maken. Dus die tip zou ik willen meegeven. Dus betere voorbereiding op de ministeries. Het collectief belang van Suriname altijd voorop stellen. En de mogelijkheden er zijn die om jonge mensen klaar te maken voor deze belangrijke functies in het ontwikkelingstraject. Om die kinderen, die jonge mensen, de gelegenheid te geven dat ze in het buitenland hun kennis en hun ervaring opdoen om terug te komen naar Suriname om het land verder te dienen en verder te helpen ontwikkelen.
1: Met dank aan ambassadeur Anwar Lal Mohammed voor deze goede toelichting in deze BT. Wij gaan naar wat advertenties en daarna ben ik bij u terug. In een moment. Let's go. Is Winter thuis?

0: New Productions presents
1: another one.
0: What? Shall I list the new show? You must come before that you got Theater Talia.
2: 22, 23 and 24 May.
0: Hou je vrij. Kleintjes? Nee. Neem alleen maar biggies mas mee. 18 plus is ook ritori. Kom, lachen. Shelle gaat sexy verhalen voor je zakken. Karta, Unesuku her en der. Gewoon op de website van sneeuw.sr. Vanaf IT-barkie SRD, Juda 1C. Voorprogramma, ik bedoel voorspel van Gaffi. Ensemble Trassi, je moet komen voordat je gaat. Kom niet laat, die stoelen en Talia gaan trillen en beven. Deuren open vanaf 7. Nanga ting, sneeuw neem ik grap. Show start 8 uur strak. No draai draai.
2: 22, 23 en 24 mei.
0: Eerlijk, die show wordt heerlijk. Doe flexie, contranga en sexy.
3: Mi tak jou wel.
4: Sepi mi gudu.
5: Ja mi lobby, mi popki, mi sugru skrati.
4: Shall I send money, Jim? Buy a me beji, chami go na kari transfer Western Union. Make me go take mi chin gebroken.
5: Vrouw, let ja pakoku. Heb je ook een Western Union? Onafgozofare?
4: Nee! Me wan go na carry

0: Sensi, odoro baka.
1: Isapsang, do say wani.
0: Mi popchi, a senti he.
1: Mi teji no cham konja. A Western Union dis nap euro, den ap dala. Mi chis mi mambi ji euro da de wan konjim SRD.
0: Den a euro.
1: Mana Hollands in everstang. Den no habi. Se hebben niet. They don't give. Jonga tiang ten fun.
0: Okay, dan mo chari ga on trawon.
1: Nee. Ik voet naar Chal. Mi wan gonna carry transfer Western Union aan de Johan Adolf Pengelstraat. Wan drapen met chismi euro altijd.
0: Maar dan hoe dan? Laat zelfs zijn euro die wala toe. You go taking. En you tak give you one doro. Give me no doro.
1: Stop deka dief ko aksima sandati. Ino nyang, ino dringi. En buiten din je pa juroso.
0: Ze mij bij jullie nee, Jozo.
2: Beste jongeren, voel Suriname. Wie af van oproep? Maar die zie oproep serieus. Dus migo tak Nederlands. Ik zou graag willen dat iedereen zich gaat testen op HIV. Of misschien zeggen jullie HIV. Ga je testen op HIV? Niet voor mij, voor Yusrefi. En voor elkaar, voor Makandra, voor je partner. Stel jezelf even de vraag, wanneer heb jij voor het laatst getest op HIV? Het is iets superbelangrijks. Ik ben boem serieus. Ken je status, ga je testen. Er zijn verschillende testlocaties waar je terecht kan. Ga niet zeggen dat je het niet wist. Neem het serieus, alsjeblieft. Denk aan jezelf, doe het niet voor mij.
3: MS Security, MS Security. Klantgericht, betrouwbaar. Beveiligingsdiensten op maat. Objectbeveiliging, toegangscontrole en parkeerbeveiliging. MS Security aan de Albertlaan nummer 13. Telefoon 7167800 of 7102332. Check onze website www.mssecurityNV.com. MS Security. Your safety is our mission.

0: Heeft u bepaalde woonwensen? Dan is Housing International de partner om mee in gesprek te gaan. Of het om de aankoop van percelen in verschillende wijken of verkavelingsprojecten gaat, renovatie, financiering of het ontwerpen van uw droomhuis. Bij Housing begeleiden en ondersteunen wij u met onze jarenlange ervaring. Bij alle woonaangelegenheden, vanaf uw gedachten tot en met de notariële afhandeling. Wij bouwen mee aan uw toekomst. U vindt ons in ons nieuwe kantoor aan de Mandylaan nummer 1, opleiding 7A. Bel voor een afspraak naar 426-015 of 888-1075. Kent u onze website? www.housinginternational.com. Tot ziens.
1: Optiek Kankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Rattan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Rattan Optiek Kankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 4:30 's middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Rattan, de juiste kwaliteit voor het oog. Rattan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Rattan zijn gratis. Rattan.
2: Macintosh Media doet het gewoon. Hoe groot wil je het? Hoe lang moet het zijn? Hoe goed moet het zijn? Dat is wat jij...

0: jij geeft het aan en wij maken het waar. Macintosh Media. Gewoon goed.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, safety through innovation.
2: Indeed, sir. Ja, we zijn terug. We zijn terug. Ik moet wat dingen lezen. Middag kan het ministerie van OW ook op Richelieu de goten ophalen, want alles loopt hier ook onder en trekt het water langzaam weg en kunnen sommige huishoudens niet doorspoelen na een toiletbezoek en baden. Ja. En precies dit soort nonsens irriteert. Er was toch al een masterplan van Riad. Er kan toch direct mee aan de slag. Jong, en nu moet er weer vergaderd worden. En weer bla bla bla. Je wordt kots misselijk van. Middag Limbo, hopelijk zie je dit en zeg je aan alle Surinamers, vooral in de volksbuurt, om ook hun eigen omgeving schoon te houden. Maak in iedere straat een appgroep. En let goed op het schoonhouden van goten en kleine kokers. Dat gaat veel helpen, want de politiek gaat je aan je lot overlaten. Ik lees de berichten in deze bakanatori. Goedemiddag. De verkavelaars moeten door de ministeries van Financiën en OV opgeroepen worden. De verkavelaars hebben nooit belasting betaald op de percelen die ze hebben verkocht. Ze moeten ook een bijdrage leveren over de lozingen. Roep de verkavelaars van Wintiwai, Kommewijnen, Padfawanica, Kwata, heel Suriname. De verkavelaars hebben miljarden euro verdiend zonder belasting te betalen. Ze hebben belastingontduiking gedaan. Order, order, order voor ze. interessante berichten. Het masterplan ontwatering Groot Paramaribo is van 1992. De staat heeft er toentertijd 1,2 miljoen Nederlandse gulden voor betaald. Als het niet op het ministerie gevonden kan worden, laat de minister het opvragen bij ingenieur Dos Ramos. Hij was de lokale counterpart. Over plan gesproken, er is een andere heer die me gisteren nog belde. Ik heb hem ontmoet bij de installatie van de korpschef. Amar bij dat domini, amar dat mina domini, maar mij ab ook toe ervaring te maken bij Dizzy. En miwa jepi, dus we gaan hem bellen en hem het laten vertellen. Beste advies aan ministers, luister naar je mensen, in dit geval salons. Geen van de nieuwe ministers luisteren naar hun ambtenaren. Het is waar, men weet niet wat een beleidsplan op dieten is. Geld smijten, workshop, seminar en dan consultant betalen voor schrijven beleidsplan. Goedemiddag, het handmatig openen en draaien van afwateringspompen en sluizen is niet meer van deze tijd. Met de nieuwe telecomtechnologie kunnen de sluizen en pompen op afstand bediend worden. Dat wat Salons zegt is waar, altijd een VAP'er bij OW geweest, ook toen het grote gebouw afbrandde volgens mij. Dag Lim, de grootste. Oké. Salons krijgt hier een klapje. Al langer dan 100 jaar voorzitter van de zoveelste bond bij OW en al 10 jaar loopt Suriname bij regen onder water. En nog steeds weet hij het beter. Meneer Limbo Salons weet waarover hij praat hoor. Dus de meningen zijn verdeeld. Hij praat en hij heeft gelijk. Waarom luistert men de minister? Waarom luistert men, dus de minister, niet naar goede raad van deze man? Meneer Salons heeft gelijk, want is niet mijn vaders tijd van 42 jaar terug. Dat was OW van NV en niet met alle oude werkers. Vooral de ontevreden pompbedienden is belangrijk te benadrukken. Qua de opzet van medewerkers van OW wordt dit zo gelaten? Nee toch? Pas op dat u geen rechtszaak aan uw broek krijgt wegens nalatigheid en qua de opzet, minister. Dag Cliff, ten aanzien van de heer Van der Zan. En zijn ritueel bij DSB. Goed zo, applaus. We moeten ophouden ons gebruiken en rituelen op een chien-chien-fassie te behandelen in het openbaar. Binnen een bepaalde cultuur ontstaan en ook door anderen overgenomen. Het doet niemand verder pijn of brengt geen schade aan anderen, toch? Ik ben niet van die cultuur, maar ik heb ook vaker dergelijke rituelen gehanteerd. Mijn jeeën weer oprapen bij een val. Of mijn jeeën meenemen en door het oudhuis lopen en bij me roepen bij een verhuizing. Laten we dat in hun waarde laten en ook hiervan leren elkaar te respecteren. Dus laat mij meneer Van der Zan met rust laten. En ook hierover zijn de meningen... Ook hierover zijn de meningen verdeeld, merk ik. Ik vind niet dat Van der Zan zijn rituelen tijdens openingstijden van de bank had moeten doen. Het kon zaterdag, zondag of vroegsmorgens of tegen 6 uur 's middags. Oké. Meneer Limbo, omtrent wateroverlast van Wintiwaai, Latour, Rango en omgeving, heb ik eerder een oplossing voor de vorige minister van OB gestuurd. Maar hij heeft gewoon niks gedaan. Goedemiddag, gezegende week. Hoe staat het met Maratrete en Kasabaolo? Nog steeds veel water daar. Power aan de minister en de regering. Wat moet er gebeuren voor elke grote regenval om alle sluizen te controleren en bij stroomuitval een backup te hebben zodat grote delen van het volk niet te maken krijgen met wateroverlast? Schiek is kaliber. De squadre opzet. Wie draait op voor de schade? Worden er disciplinaire maatregelen getroffen om dat te leren, net als kwestie luchtverkeersrijders?

Leem dat ding van daarnet. Wat is dat? Dat ding van daarnet was een slang. Oh ja, inderdaad. Hoe zit het met de voorbereiding van OW van pompen en gemalen, wetende dat de grote regenteel op komst is? Cliff, hoe zijn de verpleegkundigen naar het werk gegaan gisteren en vandaag? En natuurlijk alle andere beroepsgroepen die shifts doen? Lim, tekenend is dat vanaf de commissaris Wijtingweg naar het westen en naar Magentakanaalweg tot aan Liedorp er geen enkele straat of weg onder water lag of afwatering buiten de oevers getreden was. Vanaf de Latschmondstraat naar het noorden ligt ongeveer 40 centimeter lager, te laag, en dit terwijl het overal vanaf 12:30 in de ochtend vrijwel constant heeft geregend op zondag. Gefeliciteerd, ik ga ervoor, je weet dat je het kan en wat je waard bent. En wanneer het niet goed gaat, zal je het ook horen. Astrid. Meneer Limbo, zo prees je de vorige directeur van Melkcentrale ook. Schiek is the right man at the right place. Ik ben blij dat je de Latschmanstraat hebt aangehaald. Dat het tegenwoordig op een rivier lijkt na de regen heeft een bepaalde oorzaak. Vanaf een vergunning is verleend aan Jacana en Sonnebloemmarkt om op het kanaal te mogen bouwen, vindt deze rotzooi plaats. En de geweldige ontwateringsdeskundigen van OW, die komen daar niet eens langs op weg naar OW. Zeker wel een mop dat ze ingenieurs zijn. Geen ingenieurs, maar ze zijn in Nederland geweest. Zijn gewoon geweest. Openbare werken gaat dit never nooit kunnen oplossen. Men moet Nederlandse bedrijven naar hier laten halen en het is binnen een seconde opgelost. Binnen een seconde, nou, Dano Spoto. De rest zie ik hier aan één foto, hoor. Mensen sturen foto's van me. Ga ik nog even naar dit toestel.

Oké, okay, ik denk dat we hiermee kunnen volstaan op deze mooie bakanna. Ja, laat me niet zeggen mooi, want anders meer irriteerd is. Maar als je nu in je huis zit, alles moest naar boven gezet worden. En het water is misschien nog niet weggetrokken. Dan kan het onmogelijk een mooie bakanna zijn. Dus mijn verontschuldigingen. Ik heb het ook meegemaakt jaren na. Dus ik weet precies wat u hebt meegemaakt of nog meemaakt. Om na de regen te zitten met om te scheppen. Om het water uit je huis te halen. Het is niet mooi. Daarom if je man boopje hee. Bouw een beetje hoger indien je de mogelijkheid hebt. Ik bedank alle mensen die we hebben gehad. Zeker Emmanuel Scheek en zeker minister Sang. Michael Salons ook. Ook nog ambassadeur Lal Mohammed moeten we bedanken voor het afstellen van het interview. Meneer Mohammed Raja. Even iets allemaal. By the way, u zult gemerkt hebben, we zijn vaker op straat. We hebben een mooi programma bedacht. Lim op straat, los. Lim op straat staat voor los. Waarbij we dus wat losser zijn voor wat betreft de items. We hebben een gesprek gehad met Cibrano Piqué. Goed bekeken intussen op onze YouTube-channel. En vandaag hadden we een bezoek gebracht aan Black Boy, meneer Fiant, op de hoek van de Marwijnenstraat en de Koesewijnenstraat. We hebben de minister nog gehad en de minister heeft kritiek gehad op het feit dat Black Boy moeilijk doet, zoals dat hij geformuleerd. Ook dat verslag is op YouTube straks. En ook delen uit die BT. Een fijne middag verder. Let goed op jezelf. En als je in het water zit, nogmaals, wees heel erg voorzichtig. Loop indien het niet nodig is, niet in vuil water. We zijn er morgen weer met Gods wil, met een andere bakanatori. Goedemiddag.

0: Rustig, dikke, rustig, amai, drie. Rustig, rustig.
1: Omwika, man.
0: Oei, omwika, fai, omwika, man.
1: Ruwaka dape, ai, go.
0: Ei, dik alasan, vugwe snel, dik alasan.
1: Ei, wakti, wiku wanta kudape. Oke, Arkino, taie bek, woteke mi.
0: Ja, want daar heb ik wat voor maken te kusan.
2: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan. Geweldig. Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen, A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, Safety Through Innovation.
0: Maar wat san, goede eerlijk. Ik heb de bewaking voor Improser NV. Hoe ben je van Jakba?
3: Moederdag Sale. Ja, je hoort het goed. Moederdag Sale bij Community Service van 8 tot 13 mei 2026. Profiteer van kortingen van 15% tot 25%. Op merken zoals Tactic, Worksite, Ikongo, Gigo Aircoast en de CS Battery. Kom langs bij Community Service NV, Bonnystraat 100.
4: Ja, ma?
5: Enough, mama mi. Want mijn man Bribi dat toch is een precies €100 no mo gym.
4: Maar dat had ik je beloofd.
5: Maar die no ma zijn €50 gym alsnog, no?
4: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen en dan zal ik daarna voor u sturen.
5: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Me bedoel dat na Michari Timo langa in mi bere.
4: Maar ik heb haar eerst beloofd.
5: Is zo je moeder? Nee, ma.
4: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die €50 te halen.
5: Anomoso, fijne dag.
4: Is goed, ma. Hallo, mama.
5: De cello, dat is meer als ik brok aan gesprek.
4: Nee, mama.
5: Wel, als je bossen naar €100 eten, zorg dat ik doe via het Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
4: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
5: Ja, dan sabi. Want een service geweldig. De Oerusmal heeft me de jef direct. Plus ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
4: Nog iets, mama?
5: Ja, Amoni zei bos en die schoon, maar ik kan zijn en Jim ook toe.
4: Mama!
6: Snew Productions presents...
7: Another one.
6: Challenge Lister, nieuwe show. Je moet komen voordat je gaat.
7: 22, 23 en 24 mei.
6: Theater Thalia, 18 plus, dus ook Ritori. Vanaf IT Barkie SRD. Kaarten gewoon op de website van Snieuw.sr. Shelle gaat sexy verhalen voor je zakken.
7: 22, 23 en 24 mei.
6: Theater Thalia. Kaarten op de website van Snieuw.sr.
5: Middag jou wel.
8: De number one tune this week.
9: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim.

U luistert naar Lim FM op 91.7, de andere radio.

0: Ay, ay, ay.
1: The number one tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough.
3: Number one.
4: Number one.